0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is sportcentrum Parkzoom in Nieuwekerk aan den IJssel ontruimd nadat een vreemde geur was waargenomen in de kleedkamer van sportschool Basic Fit. Er stonden ongeveer 200 mensen buiten, deels in sportkleding. Maar die mensen in sportkleding die werden goed warm gehouden. Nadat de brandweer metingen had verricht, bleek in de kleedkamer van de vrouwen een benzineachtige lucht uit een lokker te komen. Dit zat in de tas van iemand die aan het sporten was. Toen dat opgelost was, mocht men weer naar binnen. En in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel wordt op 19 september een nieuw monument onthuld. Op het kerkplein voor het Molukse kerkgebouw onthult de Molukse gemeenschap Ama'ina, wat de eerste generatie Molukkers eert die zich in Capelle vestigden. Het draagt 149 familienamen. De naam Ama'ina verwijst in de Molukse cultuur naar vader en moeder. Een symbool voor voorouders, bescherming en zorg. Ama staat voor de vaders en voorvaders. Ina voor de moeders en voormoeders. En samen vormen zij de generatie die aan de basis staat van de huidige Molukse gemeenschap. Het monument verbindt verleden, heden en toekomst. Een naam op het monument is meer dan een naam in steen. Achter iedere familienaam bevinden zich mensen, gezinnen en verhalen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdagmiddag 8 september. We begonnen deze dag met veel bewolking, maar het bleef nog tot in de middag droog. Daarna volgde de periode met regen. De temperatuur was aanvankelijk opgelopen naar ruim 19 graden. In de regen ging de temperatuur terug naar zo'n 16 tot 17 graden. Ook vanavond valt er nog enig tijd regen. Vannacht wordt het overal droog en uiteindelijk koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, er vallen enkele buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en in de middag wordt het rond de 18 graden. Donderdag blijft op de meeste plaatsen droog, we krijgen zonnige perioden en wolkenvelden, een zwakke wind uit het zuiden, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag neemt de kans op enkele buien weer toe, slechts af en toe breekt de zon door en er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur die komt uit rond de 12 graden en vrijdagmiddag wordt het rond de 19 graden. Op zaterdag blijft dan op de meeste plaatsen weer droog. Zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 graden en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het openbaar vervoer staakt morgen weer. Treinen van de NS en Q-bus blijven in de remise. En ook de bussen, trams en metro's van de RET rijden niet. De waterbus vaart wel. En ook de Spijkhopper en de Maasvlaktehopper rijden. Of er bussen rijden van Transdev en Q-bus in de Drechtsteden, de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee is nog onzeker. Dat hangt af van hoeveel chauffeurs er meedoen aan de staking, zeggen de bedrijven. De staking in het OV is er één uit een reeks. In aanloop naar Prinsjesdag legden afgelopen vrijdag al havenwerkers het werk neer. Komende dagen zijn er ook stakingen in de afvalverwerking, de schoonmaak, de metaalindustrie en de bouw. De bonden willen niet dat er bezuinigd wordt op de sociale zekerheid. De PVV wil een eind aan misstanden in de makelaardij. De partij van Geert Wilders werkt aan een wetsvoorstel voor gedragsregels voor makelaars, extern toezicht en boetes bij overtredingen. Ook wil de partij een landelijk makelaarsregister. Volgens de PVV is er onder makelaars nu veel vriendjespolitiek en dat drijft de prijzen op, zegt de partij. Makelaarsverenigingen zijn positief over de wet. Vereniging Eigen Huis zei vorige maand dat er sinds februari meer dan 900 klachten over makelaars waren binnengekomen. Anis Hajmoussa staat morgen in de basis bij Feyenoord in de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona. Trainer Giovanni van Bronckhorst vindt dat de 24-jarige rechtsbuiten nog altijd het verschil kan maken voor Feyenoord. En er gaat daarom een streep door de transferperikelen van de afgelopen dagen. Hajmoussa wilde voor bijna 40 miljoen euro naar Al Ittihad, maar de deal met de Saoediërs ging niet door. Zaterdag liet van Bronckhorst Hajmoussa nog buiten zijn selectie omdat de vleugelspeler zich 2 keer te laat meldde, onder meer voor een teambespreking. Thijs Nelson is er morgen niet bij. Zijn conditie is nog niet goed genoeg, zegt Feyenoord. Excelsior heeft bij NEC een punt behaald. Het werd 2-2. NEC maakte pas in de 92e minuut gelijk. Voor de Kralingers scoorden David Garden en Valentin Sulzbacher. Excelsior is nu de nummer 4 van Nederland. Excelsior NEC was een inhaalduel. De wedstrijd moest worden verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van de Nijmegenaren. Het weer. Later vanavond verdwijnt de neerslag. Wordt het overal droog. Het koelt af tot 12 graden. Het is morgen wisselvallig. Af en toe zien we de zon, maar er zijn ook gure buien. Er is onweer en windvlagen mogelijk. En morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is sportcentrum Parkzoom in Nieuwekerk aan den IJssel ontruimd nadat een vreemde geur was waargenomen in de kleedkamer van sportschool Basic Fit. Er stonden ongeveer 200 mensen buiten, deels in sportkleding. Maar die mensen in sportkleding die werden goed warm gehouden. Nadat de brandweer metingen had verricht, bleek in de kleedkamer van de vrouwen een benzineachtige lucht uit een lokker te komen. Dit zat in de tas van iemand die aan het sporten was. Toen dat opgelost was, mocht men weer naar binnen. En in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel wordt op 19 september een nieuw monument onthuld. Op het kerkplein voor het Molukse kerkgebouw onthult de Molukse gemeenschap Ama'ina, wat de eerste generatie Molukkers eert die zich in Capelle vestigden. Het draagt 149 familienamen. De naam Ama'ina verwijst in de Molukse cultuur naar vader en moeder. Een symbool voor voorouders, bescherming en zorg. Ama staat voor de vaders en voorvaders. Ina voor de moeders en voormoeders. En samen vormen zij de generatie die aan de basis staat van de huidige Molukse gemeenschap. Het monument verbindt verleden, heden en toekomst. Een naam op het monument is meer dan een naam in steen. Achter iedere familienaam bevinden zich mensen, gezinnen en verhalen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 8 september. We begonnen deze dag met veel bewolking, maar het bleef nog tot in de middag droog. Daarna volgde de periode met regen. De temperatuur was aanvankelijk opgelopen naar ruim 19 graden. In de regen ging de temperatuur terug naar zo'n 16 tot 17 graden. Ook vanavond valt er nog enig tijd regen. Vannacht wordt het overal droog en uiteindelijk koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en vallen enkele buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en in de middag wordt het rond de 18 graden. Donderdag blijft op de meeste plaatsen droog. We krijgen zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke wind uit het zuiden. Een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Slechts af en toe breekt de zon door en er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur die komt uit rond de 12 graden en vrijdagmiddag wordt het rond de 19 graden. Op zaterdag blijft het dan op de meeste plaatsen weer droog. Zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een zwakke wind en windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 graden en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het openbaar vervoer staakt morgen weer. Treinen van de NS en Q-bus blijven in de remise. En ook de bussen, trams en metro's van de RET rijden niet. De waterbus vaart wel. En ook de Spijkhopper en de Maasvlaktehopper rijden. Over bussen rijden van Transdev en Q-bus in de Drechtsteden, de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakke is nog onzeker. Dat hangt af van hoeveel chauffeurs er meedoen aan de staking, zeggen de bedrijven. De staking in het OV is er één uit een reeks. In aanloop naar Prinsjesdag legden afgelopen vrijdag al havenwerkers het werk neer. Komende dagen zijn er ook stakingen in de afvalverwerking, de schoonmaak, de metaalindustrie en de bouw. De bonden willen niet dat er bezuinigd wordt op de sociale zekerheid. De PVV wil een eind aan misstanden in de makelaardij. De partij van Geert Wilders werkte een wetsvoorstel voor gedragsregels voor makelaars, extern toezicht en boetes bij overtredingen. Ook wil de partij een landelijk makelaarsregister. Volgens de PVV is er onder makelaars nu veel vriendjespolitiek en dat drijft de prijzen op, zegt de partij. Makelaarsverenigingen zijn positief over de wet. Vereniging Eigen Huis zei vorige maand dat er sinds februari meer dan 900 klachten over makelaars waren binnengekomen. Anis Hajmoussa staat morgen in de basis bij Feyenoord in de Champions League wedstrijd tegen Barcelona. Trainer Giovanni van Bronckhorst vindt dat de 24-jarige rechtsbuiten nog altijd het verschil kan maken voor Feyenoord. En er gaat daarom een streep door de transferperikelen van de afgelopen dagen. Hajmoussa wilde voor bijna 40 miljoen euro naar Al Ittihad, maar de deal met de Saoediërs ging niet door. Zaterdag liet van Bronckhorst Hajmoussa nog buiten zijn selectie omdat de vleugelspeler zich 2 keer te laat meldde. Onder meer voor een teambespreking. Thijs Nelson is er morgen niet bij. Zijn conditie is nog niet goed genoeg, zegt Feyenoord. Excelsior heeft bij NEC een punt behaald. Het werd 2-2. NEC maakte pas in de 92e minuut gelijk. Voor de Kralingers scoorden David Garden en Valentin Sulzbacher. Excelsior is nu de nummer 4 van Nederland. De Excelsior-NEC was een inhaalduel. De wedstrijd moest worden verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van de Nijmegenaren. Het weer. Later vanavond verdwijnt de neerslag. Wordt het overal droog. Het koelt af tot 12 graden. Het is morgen wisselvallig. Af en toe zien we de zon. Maar er zijn ook gure buien. Er is onweer en windvlagen mogelijk. En morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is sportcentrum Parkzoom in Nieuwekerk aan den IJssel ontruimd nadat een vreemde geur was waargenomen in de kleedkamer van sportschool Basic Fit. Er stonden ongeveer 200 mensen buiten, deels in sportkleding. Maar die mensen in sportkleding die werden goed warm gehouden. Nadat de brandweer metingen had verricht, bleek in de kleedkamer van de vrouwen een benzineachtige lucht uit een lokker te komen. Dit zat in de tas van iemand die aan het sporten was. Toen dat opgelost was, mocht men weer naar binnen. En in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel wordt op 19 september een nieuw monument onthuld. Op het kerkplein voor het Molukse kerkgebouw onthult de Molukse gemeenschap Ama'ina, wat de eerste generatie Molukkers eert die zich in Capelle vestigden. Het draagt 149 familienamen. De naam Ama'ina verwijst in de Molukse cultuur naar vader en moeder. Een symbool voor voorouders, bescherming en zorg. Ama staat voor de vaders en voorvaders. Ina voor de moeders en voormoeders. En samen vormen zij de generatie die aan de basis staat van de huidige Molukse gemeenschap. Het monument verbindt verleden, heden en toekomst. Een naam op het monument is meer dan een naam in steen. Achter iedere familienaam bevinden zich mensen, gezinnen en verhalen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdagmiddag 8 september. We begonnen deze dag met veel bewolking, maar het bleef nog tot in de middag droog. Daarna volgde de periode met regen. De temperatuur was aanvankelijk opgelopen naar ruim 19 graden. In de regen ging de temperatuur terug naar zo'n 16 tot 17 graden. Ook vanavond valt er nog enig tijd regen. Vannacht wordt het overal droog en uiteindelijk koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en vallen enkele buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en in de middag wordt het rond de 18 graden. Donderdag blijft op de meeste plaatsen droog. We krijgen zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke wind uit het zuiden. Een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Slechts af en toe breekt de zon door en er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur die komt uit rond de 12 graden en vrijdagmiddag wordt het rond de 19 graden. Op zaterdag blijft het dan op de meeste plaatsen weer droog. Zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een zwakke wind en windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 graden en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het openbaar vervoer staakt morgen weer. Treinen van de NS en Q-bus blijven in de remise. En ook de bussen, trams en metro's van de RET rijden niet. De waterbus vaart wel. En ook de Spijkhopper en de Maasvlaktehopper rijden. Of er bussen rijden van Transdev en Q-bus in de Drechtsteden, de Hoekse Waard en op Goeree Overflakkee is nog onzeker. Dat hangt af van hoeveel chauffeurs er meedoen aan de staking, zeggen de bedrijven. De staking in het OV is er één uit een reeks. In aanloop naar Prinsjesdag legden afgelopen vrijdag al havenwerkers het werk neer. Komende dagen zijn er ook stakingen in de afvalverwerking, de schoonmaak, de metaalindustrie en de bouw. De bonden willen niet dat er bezuinigd wordt op de sociale zekerheid. De PVV wil een eind aan misstanden in de makelaardij. De partij van Geert Wilders werkt aan een wetsvoorstel voor gedragsregels voor makelaars, extern toezicht en boetes bij overtredingen. Ook wil de partij een landelijk makelaarsregister. Volgens de PVV is er onder makelaars nu veel vriendjespolitiek en dat drijft de prijzen op, zegt de partij. Makelaarsverenigingen zijn positief over de wet. Vereniging Eigen Huis zei vorige maand dat er sinds februari meer dan 900 klachten over makelaars waren binnengekomen. Anis Hajmoussa staat morgen in de basis bij Feyenoord in de Champions League wedstrijd tegen Barcelona. Trainer Giovanni van Bronckhorst vindt dat de 24-jarige rechtsbuiten nog altijd het verschil kan maken voor Feyenoord. En er gaat daarom een streep door de transferperikelen van de afgelopen dagen. Hajmoussa wilde voor bijna 40 miljoen euro naar Al-Ittihad, maar de deal met de Saoediërs ging niet door. Zaterdag liet van Bronckhorst Hajmoussa nog buiten zijn selectie omdat de vleugelspeler zich 2 keer te laat meldde, onder meer voor een teambespreking. Thijs Nelson is er morgen niet bij. Zijn conditie is nog niet goed genoeg, zegt Feyenoord. Excelsior heeft bij NEC een punt behaald. Het werd 2-2. NEC maakte pas in de 92e minuut gelijk. Voor de Kralingen scoorden David Garden en Valentin Sulzbacher. Excelsior is nu de nummer 4 van Nederland. Excelsior-NEC was een inhaalduel. De wedstrijd moest worden verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van de Nijmegenaren. Het weer. Later vanavond verdwijnt de neerslag. Wordt het overal droog. Het koelt af tot 12 graden. Het is morgen wisselvallig. Af en toe zien we de zon, maar er zijn ook gure buien. Er is onweer en windvlagen mogelijk. En morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is sportcentrum Parkzoom in Nieuwekerk aan den IJssel ontruimd nadat een vreemde geur was waargenomen in de kleedkamer van sportschool Basic Fit. Er stonden ongeveer 200 mensen buiten, deels in sportkleding. Maar die mensen in sportkleding die werden goed warm gehouden. Nadat de brandweer metingen had verricht, bleek in de kleedkamer van de vrouwen een benzineachtige lucht uit een lokker te komen. Dit zat in de tas van iemand die aan het sporten was. Toen dat opgelost was, mocht men weer naar binnen. En in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel wordt op 19 september een nieuw monument onthuld. Op het kerkplein voor het Molukse kerkgebouw onthult de Molukse gemeenschap Ama'ina, wat de eerste generatie Molukkers eert die zich in Capelle vestigden. Het draagt 149 familienamen. De naam Ama'ina verwijst in de Molukse cultuur naar vader en moeder. Een symbool voor voorouders, bescherming en zorg. Ama staat voor de vaders en voorvaders. Ina voor de moeders en voormoeders. En samen vormen zij de generatie die aan de basis staat van de huidige Molukse gemeenschap. Het monument verbindt verleden, heden en toekomst. Een naam op het monument is meer dan een naam in steen. Achter iedere familienaam bevinden zich mensen, gezinnen en verhalen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdagmiddag 8 september. We begonnen deze dag met veel bewolking, maar het bleef nog tot in de middag droog. Daarna volgde de periode met regen. De temperatuur was aanvankelijk opgelopen naar ruim 19 graden. In de regen ging de temperatuur terug naar zo'n 16 tot 17 graden. Ook vanavond valt er nog enig tijd regen. Vannacht wordt het overal droog en uiteindelijk koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, er vallen enkele buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en in de middag wordt het rond de 18 graden. Donderdag blijft op de meeste plaatsen droog, we krijgen zonnige perioden en wolkenvelden, een zwakke wind uit het zuiden, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag neemt de kans op enkele buien weer toe, slechts af en toe breekt de zon door en er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur die komt uit rond de 12 graden en vrijdagmiddag wordt het rond de 19 graden. Op zaterdag blijft het dan op de meeste plaatsen weer droog. Zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een zwakke wind en windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 graden en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op zeker 3 verschillende plekken zijn gisteravond en vannacht explosies geweest in Rotterdam. De explosies waren in steeds andere delen van de stad. Voor middernacht was er een ontploffing op de Gaasbeekstraat in de Tarwewijk. Daar was mogelijk sprake van een brandbom. Om 1 uur was er een ontploffing in Krooswijk aan de Goudsrijweg bij een bakkerij. En korte tijd later was er een ontploffing in Rotterdam Schiebroek aan de Naberstraat. Dat was een ontploffing in een flat op 4 hoog. Voor zover bekend zijn er voor de ontploffingen geen aanhoudingen verricht. Of er een verband is tussen de explosies is niet bekend. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen vandaag voor 24 uur het werk neer. De treinen van de NS en Q-bus blijven in de remise. En ook bussen, trams en metro's van de RET rijden niet. De waterbus vaart wel. En ook de Spijkhopper en de Maasvlaktehopper zijn beschikbaar. Of er bussen rijden van Transdev en Q-bus in de Drechtsteden en de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakke, dat is onzeker. Dat hangt af van hoeveel chauffeurs er meedoen aan de staking, zeggen de OV-bedrijven. Staking in het openbaar vervoer is er één uit een reeks. In aanloop naar Prinsjesdag legde afgelopen vrijdag al havenmedewerkers het werk neer. De komende dagen zijn er ook staking in de afvalverwerking, de schoonmaak, metaalindustrie en bouw. De vakbonden willen niet dat het kabinet bezuinigt op sociale zekerheid. In Rotterdam wordt parkeren een stuk duurder. Op sommige plekken worden parkeren per uur met meer dan de helft duurder. Dan gaat het om het middentarief. Dat gaat van €3,20 naar €5 per uur. Ook in de lage en dure zones wordt het parkeren een stuk duurder. Maar daar ligt het percentueel gaat het minder hard omhoog. Ook moet op sommige plekken ook betaald gaan worden op momenten dat dat normaal niet nodig is. De prijzen voor de vergunningen blijven wel gelijk. Feyenoord speelt vandaag de eerste wedstrijd in de Champions League. Barcelona is in Spanje de tegenstander. Naar verwachting zijn er ongeveer 6.000 Nederlandse Feyenoordfans in Barcelona vandaag. 3.000 in het uitvak en 3.000 zouden kaartjes hebben in andere delen van het stadion. De Spaanse club heeft aangekondigd te willen voorkomen dat de Rotterdammers tussen de thuisfans zitten. Bij Feyenoord kan Anas Hadjimoussa vandaag rekenen op een basisplaats, heeft de trainer Giovanni van Bronckhorst laten weten. Een transfer naar Saoedi-Arabië liep deze week stuk. Het weer, wisselend bewolkt, enkele buien. Er zitten ook stevige buien bij. Mogelijk zelfs met onweer. Het wordt 19 graden. Ook vanavond kans op een bui. Morgen is het bewolkt. Af en toe zon, kans op een enkele bui. En dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandagavond is sportcentrum Parkzoom in Nieuwekerk aan den IJssel ontruimd nadat een vreemde geur was waargenomen in de kleedkamer van sportschool Basic Fit. Er stonden ongeveer 200 mensen buiten, deels in sportkleding. Maar die mensen in sportkleding die werden goed warm gehouden. Nadat de brandweer metingen had verricht, bleek in de kleedkamer van de vrouwen een benzineachtige lucht uit een lokker te komen. Dit zat in de tas van iemand die aan het sporten was. Toen dat opgelost was, mocht men weer naar binnen. En in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel wordt op 19 september een nieuw monument onthuld. Op het kerkplein voor het Molukse kerkgebouw onthult de Molukse gemeenschap Ama'ina, wat de eerste generatie Molukkers eert die zich in Capelle vestigden. Het draagt 149 familienamen. De naam Ama'ina verwijst in de Molukse cultuur naar vader en moeder. Een symbool voor voorouders, bescherming en zorg. Ama staat voor de vaders en voorvaders. Ina voor de moeders en voormoeders. En samen vormen zij de generatie die aan de basis staat van de huidige Molukse gemeenschap. Het monument verbindt verleden, heden en toekomst. Een naam op het monument is meer dan een naam in steen. Achter iedere familienaam bevinden zich mensen, gezinnen en verhalen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdagmiddag 8 september. We begonnen deze dag met veel bewolking, maar het bleef nog tot in de middag droog. Daarna volgde de periode met regen. De temperatuur was aanvankelijk opgelopen naar ruim 19 graden. In de regen ging de temperatuur terug naar zo'n 16 tot 17 graden. Ook vanavond valt er nog enig tijd regen. Vannacht wordt het overal droog en uiteindelijk koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, er vallen enkele buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en in de middag wordt het rond de 18 graden. Donderdag blijft op de meeste plaatsen droog, we krijgen zonnige perioden en wolkenvelden, een zwakke wind uit het zuiden, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Slechts af en toe breekt de zon door en er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur die komt uit rond de 12 graden en vrijdagmiddag wordt het rond de 19 graden. Op zaterdag blijft het dan op de meeste plaatsen weer droog. Zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een zwakke wind en windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 graden en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op zeker 3 verschillende plekken zijn gisteravond en vannacht explosies geweest in Rotterdam. De explosies waren in steeds andere delen van de stad. Voor middernacht was er een ontploffing op de Gaasbeekstraat in de Tarwewijk. Daar was mogelijk sprake van een brandbom. Om 1 uur was er een ontploffing in Krooswijk aan de Goudsrijweg bij een bakkerij. En korte tijd later was er een ontploffing in Rotterdam Schiebroek aan de Naberstraat. Dat was een ontploffing in een flat op 4 hoog. Voor zover bekend zijn er voor de ontploffingen geen aanhoudingen verricht. Of er een verband is tussen de explosies is niet bekend. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen vandaag voor 24 uur het werk neer. De treinen van de NS en Q-bus blijven in de remise. En ook bussen, trams en metro's van de RET rijden niet. De waterbus vaart wel. En ook de Spijkhopper en de Maasvlaktehopper zijn beschikbaar. Of er bussen rijden van Transdev en Q-bus in de Drechtsteden en de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakke, dat is onzeker. Dat hangt af van hoeveel chauffeurs er meedoen aan de staking, zeggen de OV-bedrijven. Staking in het openbaar vervoer is er één uit een reeks. In aanloop naar Prinsjesdag legden afgelopen vrijdag al havenmedewerkers het werk neer. En de komende dagen zijn er ook staking in de afvalverwerking, de schoonmaak, metaalindustrie en de bouw. De vakbonden willen niet dat het kabinet bezuinigt op sociale zekerheid. In Rotterdam wordt parkeren een stuk duurder. Op sommige plekken worden parkeren per uur met meer dan de helft duurder. Dan gaat het om het middentarief. Dat gaat van 3,20 euro naar 5 euro per uur. Ook in de lage en dure zones wordt het parkeren een stuk duurder. Maar daar ligt het percentueel gaat het minder hard omhoog. Ook moet op sommige plekken ook betaald gaan worden op momenten dat dat normaal niet nodig is. De prijzen voor de vergunningen blijven wel gelijk. Feyenoord speelt vandaag de eerste wedstrijd in de Champions League. Barcelona is in Spanje de tegenstander. Naar verwachting zijn er ongeveer 6.000 Nederlandse Feyenoord-fans in Barcelona vandaag. 3.000 in het uitvak en 3.000 zouden kaartjes hebben in andere delen van het stadion. De Spaanse club heeft aangekondigd te willen voorkomen dat de Rotterdammers tussen de thuisfans zitten. Bij Feyenoord kan Anas Hadjimoussa vandaag rekenen op een basisplaats, heeft de trainer Giovanni van Bronckhorst laten weten. Een transfer naar Saoedi-Arabië liep deze week stuk. Het weer, wisselend bewolkt, enkele buien. Er zitten ook stevige buien bij. Mogelijk zelfs met onweer. Het wordt 19 graden. Ook vanavond kans op een bui. Morgen is het bewolkt. Af en toe zon, kans op een enkele bui. En dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits komt op gang. Er staan meerdere dagelijkse files. Zo heb je vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En daardoor loopt het vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de N305 richting Almere. Tussen afrit Harderwijk en Zeewolde heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: She's crazy like a fool.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het huis van de wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het huis van de wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdagmiddag 8 september. We begonnen deze dag met veel bewolking, maar het bleef nog tot in de middag droog. Daarna volgde de periode met regen. De temperatuur was aanvankelijk opgelopen naar ruim 19 graden. In de regen ging de temperatuur terug naar zo'n 16 tot 17 graden. Ook vanavond valt er nog enig tijd regen. Vannacht wordt het overal droog en uiteindelijk koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, er vallen enkele buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en in de middag wordt het rond de 18 graden. Donderdag blijft op de meeste plaatsen droog, we krijgen zonnige perioden en wolkenvelden, een zwakke wind uit het zuiden, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag neemt de kans op enkele buien weer toe, slechts af en toe breekt de zon door en er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur die komt uit rond de 12 graden en vrijdagmiddag wordt het rond de 19 graden. Op zaterdag blijft het dan op de meeste plaatsen weer droog. Zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een zwakke wind en windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 graden en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op zeker 3 verschillende plekken zijn gisteravond en vannacht explosies geweest in Rotterdam. De explosies waren in steeds andere delen van de stad. Voor middernacht was er een ontploffing op de Gaasbeekstraat in de Tarwewijk. Daar was mogelijk sprake van een brandbom. Om 1 uur was er een ontploffing in Krooswijk aan de Goudsrijweg bij een bakkerij. En korte tijd later was er een ontploffing in Rotterdam-Schiebroek aan de Naberstraat. Dat was een ontploffing in een flat op 4 hoog. Voor zover bekend zijn er voor de ontploffingen geen aanhoudingen verricht. Of er een verband is tussen de explosies is niet bekend. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen vandaag voor 24 uur het werk neer. De treinen van de NS en Q-bus blijven in de remise. En ook bussen, trams en metro's van de RET rijden niet. De waterbus vaart wel. En ook de Spijkhopper en de Maasvlaktehopper zijn beschikbaar. Of er bussen rijden van Transdev en Q-bus in de Drechtsteden en de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee, dat is onzeker. Dat hangt af van hoeveel chauffeurs er meedoen aan de staking, zeggen de OV-bedrijven. Staking in het openbaar vervoer is er één uit een reeks. In aanloop naar Prinsjesdag legden afgelopen vrijdag al havenmedewerkers het werk neer. En de komende dagen zijn er ook staking in de afvalverwerking, de schoonmaak, metaalindustrie en de bouw. De vakbonden willen niet dat het kabinet bezuinigt op sociale zekerheid. In Rotterdam wordt parkeren een stuk duurder. Op sommige plekken worden parkeren per uur met meer dan de helft duurder. Dan gaat het om het middentarief. Dat gaat van €3,20 naar €5 per uur. Ook in de lage en dure zones wordt het parkeren een stuk duurder. Maar daar ligt het percentueel gaat het minder hard omhoog. Ook moet op sommige plekken ook betaald gaan worden op momenten dat dat normaal niet nodig is. De prijzen voor de vergunningen blijven wel gelijk. Feyenoord speelt vandaag de eerste wedstrijd in de Champions League. Barcelona is in Spanje de tegenstander. Naar verwachting zijn er ongeveer 6.000 Nederlandse Feyenoord-fans in Barcelona vandaag. 3.000 in het uitvak en 3.000 zouden kaartjes hebben in andere delen van het stadion. De Spaanse club heeft aangekondigd te willen voorkomen dat de Rotterdammers tussen de thuisfans zitten. Bij Feyenoord kan Anas Hadjimoussa vandaag rekenen op een basisplaats, heeft de trainer Giovanni van Bronckhorst laten weten. Een transfer naar Saoedi-Arabië liep deze week stuk. Het weer, wisselend bewolkt, enkele buien. Er zitten ook stevige buien bij, mogelijk zelfs met onweer. Het wordt 19 graden. Ook vanavond kans op een bui. Morgen is het bewolkt, af en toe zon, kans op een enkele bui. En dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er staat nu zo'n 380 kilometer file. Een aantal files die opvallen zijn onder andere de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten staat een kapotte auto. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Verder is op de A28 bij Nijkerk in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Er wordt ook lokaal omgereden. Zo loopt het nu vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan een ongeluk op de A44 richting Amsterdam. Tussen Oegstgeest Noord en afrit Noordwijkerhout ging het mis. Daardoor heb je nu 20 minuten vertraging. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: These beautiful things that I've got.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het huis van de wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het Huis van de Wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdag 9 september. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag vallen er enkele buien. Tussendoor zijn er ook zonnige perioden. En er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit de westelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De komende avond nacht wordt het overal droog en koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, betekent de afwisseling van zon en wolken, blijft overal droog. Er waait morgen maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3. En die komt uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt morgenmiddag uit rond de 20 graden. Op vrijdag is de kans op een paar buien weer een stuk groter, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. En waait een matige wind uit het zuidwesten. En na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag zo'n 19 tot 20 graden. Zaterdag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. En ook begin volgende week houdt het licht wisselvallige weer aan, met af en toe buien en soms ook langere droge perioden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk, ondanks de landelijke OV-staking. Er staat nu zo'n 320 kilometer file. Een aantal files vallen op, zoals de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Verder is op de A28 bij Nijkerk in beide richtingen de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder oponthoud op de A50 Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor doe je er 20 minuten langer over. En tot slot de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Best staat 16 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie is een onderzoek gestart naar de melding van een overval op de Prismalaan in Bleiswijk. Om wat voor bedrijf het gaat is niet bekend. De hulpdiensten kregen rond 11 uur de melding binnen dat er een overval was geweest. Mensen ter plaatse zeggen dat er 4 mensen wegrent. De politie doet onder meer al onderzoek rond een bedrijfsbus die voor het gebouw geparkeerd staat. Bij de overval is ook iemand gewond geraakt. Die persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. In Rotterdam wordt parkeren een stuk duurder. Op sommige plekken gaan de kosten voor een parkeren per uur met zeker de helft omhoog. Dan gaat het om een middentarief. Die gaat van €3,20 naar €5 per uur. Ook in andere zones worden duurder om te parkeren, maar percentueel minder hard. Ook moet het op sommige plekken betaald gaan worden op momenten dat het normaal gesproken niet nodig was. De prijzen voor de vergunningen blijven wel gelijk. De staking in het openbaar vervoer heeft voorlopig nog niet geleid tot een enorme ochtendspits. Volgens Rijkswaterstaat leverde de ochtendspits niet meer op dan 200 kilometer file. De ANWB spreekt over 400. Waarschijnlijk hebben veel mensen er vandaag voor gekozen om thuis te werken. Treinen rijden niet. Bij sommige OV-bedrijven zoals de RET blijven ook de bussen, trams en metro stilstaan. Bij Q-bus in Dordrecht rijden de bussen onregelmatig. De ene rijdt wel en de andere weer niet. In aanloop naar Prinsjesdag wordt deze week ook actie gevoerd in de bouw, de schoonmaakbranche en de metaalindustrie. Er wordt gestaakt tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. Door de droogte en de lage rivierstanden heeft de binnenvaart afgelopen maand bijna 20% minder goederen vervoerd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Er werden wel meer vrachten vervoerd, maar door de lage waterstanden zaten de schepen een stuk minder vol. Volgens het CBS was het de laagste hoeveelheid in een maand augustus in 15 jaar tijd. Vooral het vervoer van en naar Duitsland daalde sterk. In de eerste 6 maanden van dit jaar zag het er nog prima uit wat betreft de hoeveelheid spullen die de binnenvaart vervoerde. Maar in juli ging dat snel omlaag en in augustus kelderde de hoeveelheid vracht. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een dag met wisselend bewolkt, enkele buien. Er zitten ook stevige buien bij, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 19 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen bewolkt, af en toe zon. Kans op een enkele bui en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits verloopt net iets drukker dan gebruikelijk op de woensdag door de landelijke OV-staking. Je hebt nu onder andere vertraging op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken staat 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dan naar de A9 richting Amstelveen, want tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein zijn ze aan het bergen. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je een uur vertraging. Op de A18 Zevenaar richting Varsseveld doe je er tussen Didam en Doetinchem een kwartier langer over. Er gebeurde hier een ongeluk en de rechterrijstrook is dicht. Op de A50 richting Eindhoven heb je tussen Nistelrode en Veghel Noord 25 minuten tijdsverlies. Hier is de rechterrijstrook dicht en er gebeurde ook eerder een ongeluk. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen afrit Dussen en Nieuwkijk staat 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
9: De gezelligste van de regio.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het Huis van de Wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het Huis van de Wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 9 september. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag vallen er enkele buien. Tussendoor zijn er ook sommige perioden. En er waait een matig aan zee af en toe krachtige wind uit de westelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De komende avond nacht wordt het overal droog en koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, betekent de afwisseling van zon en wolken, blijft overal droog. Er waait morgen maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3. En die komt uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt morgenmiddag uit rond de 20 graden. Op vrijdag is de kans op een paar buien weer een stuk groter, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. En waait een matige wind uit het zuidwesten. En na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag zo'n 19 tot 20 graden. Zaterdag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. En ook begin volgende week houdt het licht wisselvallige weer aan, met af en toe buien en soms ook langere droge perioden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu nog zo'n 100 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen gebeurde eerder een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 10 minuten tijdsverlies. Verder naar de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Westervoort en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 35 minuten vertraging. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie is een onderzoek gestart naar de melding van een overval op de Prismalaan in Bleiswijk. Om wat voor bedrijf het gaat is niet bekend. De hulpdiensten kregen rond 11 uur de melding binnen dat er een overval was geweest. Mensen ter plaatse zeggen dat er 4 mensen zijn weggerend. De politie doet onder meer al onderzoek voor rond een bedrijfsbus die voor het gebouw geparkeerd staat. Bij de overval is ook iemand gewond geraakt. Die persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. In Rotterdam wordt parkeren een stuk duurder. Op sommige plekken gaan de kosten voor het parkeren per uur met zeker de helft omhoog. Dan gaat het om een middentarief. Die gaat van €3,20 naar €5 per uur. Ook in andere zones wordt het duurder om te parkeren, maar percentueel minder hard. Ook moet het op sommige plekken betaald gaan worden op momenten dat het normaal gesproken niet nodig was. De prijzen voor de vergunningen blijven wel gelijk. De staking in het openbaar vervoer heeft voorlopig nog niet geleid tot een enorme ochtendspits. Volgens Rijkswaterstaat leverde de ochtendspits niet meer op dan 200 kilometer file. De ANWB spreekt over 400. Waarschijnlijk hebben veel mensen er vandaag voor gekozen om thuis te werken. Treinen rijden niet. Bij sommige OV-bedrijven zoals de RET blijven ook de bussen, trams en metro stilstaan. Bij Q-bus in Dordrecht rijden de bussen onregelmatig. De ene rijdt wel en de andere weer niet. In aanloop naar Prinsjesdag wordt deze week ook actie gevoerd in de bouw, de schoonmaakbranche en de metaalindustrie. Er wordt gestaakt tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. Door de droogte en de lage rivierstanden heeft de binnenvaart afgelopen maand bijna 20% minder goederen vervoerd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Er werden wel meer vrachten vervoerd, maar door de lage waterstanden zaten de schepen een stuk minder vol. Volgens het CBS was het de laagste hoeveelheid in de maand augustus in 15 jaar tijd. Vooral het vervoer van en naar Duitsland daalde sterk. In de eerste 6 maanden van dit jaar zag het er nog prima uit wat betreft de hoeveelheid spullen die de binnenvaart vervoerde. Maar in juli ging dat snel omlaag en in augustus kelderde de hoeveelheid vracht. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een dag met wisselend bewolkt, enkele buien. Er zitten ook stevige buien bij, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 19 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen bewolkt, af en toe zon. Kans op een enkele bui en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen op, maar er zijn nog een paar bijzonderheden. Zo heb je vertraging op de A1 richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. Verder oponthoud op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort heb je een kwartier oponthoud. Op de A12, de Duitse grens richting Utrecht, doe je er tussen Westervoort en knooppunt Waterberg 25 minuten langer over. We zijn er aan het bergen. Je kan omrijden via de ring van Arnhem. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord staat 5 kilometer file met 25 minuten vertraging. Ook hier zijn ze aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het huis van de wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het Huis van de Wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 9 september. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag vallen er enkele buien. Tussendoor zijn er ook sommige perioden. En er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit de westelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De komende avond nacht wordt het overal droog en koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, betekent de afwisseling van zon en wolken, blijft overal droog. Er waait morgen maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3, en die komt uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt morgenmiddag uit rond de 20 graden. Op vrijdag is de kans op een paar buien weer een stuk groter, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. En na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag zo'n 19 tot 20 graden. Zaterdag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. En ook begin volgende week houdt het licht wisselvallige weer aan, met af en toe buien en soms ook langere droge perioden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema. Maar met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie is een onderzoek gestart naar de melding van een overval op de Prismalaan in Bleiswijk. Om wat voor bedrijf het gaat is niet bekend. De hulpdiensten kregen rond 11 uur de melding binnen dat er een overval was geweest. Mensen ter plaatse zeggen dat er 4 mensen wegrent. De politie doet onder meer al onderzoek rond een bedrijfsbus die voor het gebouw geparkeerd staat. Bij de overval is ook iemand gewond geraakt. Die persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. In Rotterdam wordt parkeren een stuk duurder. Op sommige plekken gaan de kosten voor een parkeren per uur met zeker de helft omhoog. Dan gaat het om een middentarief. Die gaat van €3,20 naar €5 per uur. Ook in andere zones wordt het duurder om te parkeren, maar percentueel minder hard. Ook moet het op sommige plekken betaald gaan worden op momenten dat het normaal gesproken niet nodig was. De prijzen voor de vergunningen blijven wel gelijk. De staking in het openbaar vervoer heeft voorlopig nog niet geleid tot een enorme ochtendspits. Volgens Rijkswaterstaat leverde de ochtendspits niet meer op dan 200 kilometer file. De ANWB spreekt over 400. Waarschijnlijk hebben veel mensen er vandaag voor gekozen om thuis te werken. Treinen rijden niet. Bij sommige OV-bedrijven zoals de RET blijven ook de bussen, trams en metro stilstaan. Bij Q-bus in Dordrecht rijden de bussen onregelmatig. De ene rijdt wel en de andere weer niet. In aanloop naar Prinsjesdag wordt deze week ook actie gevoerd in de bouw, de schoonmaakbranche en de metaalindustrie. Er wordt gestaakt tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. Door de droogte en de lage rivierstanden heeft de binnenvaart afgelopen maand bijna 20% minder goederen vervoerd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Er werden wel meer vrachten vervoerd, maar door de lage waterstanden zaten de schepen een stuk minder vol. Volgens het CBS was het de laagste hoeveelheid in de maand augustus in 15 jaar tijd. Vooral het vervoer van en naar Duitsland daalde sterk. In de eerste 6 maanden van dit jaar zag het er nog prima uit wat betreft de hoeveelheid spullen die de binnenvaart vervoerde. Maar in juli ging dat snel omlaag en in augustus kelderde de hoeveelheid vracht. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een dag met wisselend bewolkt, enkele buien. Er zitten ook stevige buien bij, mogelijk met onweer.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
8: 105.3 Radio Capelle.
9: Het is al lang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie. En van mij, ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het huis van de wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het Huis van de Wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 9 september. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag vallen er enkele buien. Tussendoor zijn er ook sommige perioden. En er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit de westelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De komende avond en nacht wordt het overal droog en koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, betekent de afwisseling van zon en wolken en blijft overal droog. Er waait morgen maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3. En die komt uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt morgenmiddag uit rond de 20 graden. Op vrijdag is de kans op een paar buien weer een stuk groter, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. En waait een matige wind uit het zuidwesten. En na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag zo'n 19 tot 20 graden. Zaterdag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. En ook begin volgende week houdt het licht wisselvallige weer aan, met af en toe buien en soms ook langere droge perioden.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Simonshaven op Voorne-Putten is een 27-jarige vrouw verwond door een man met een mes. De vrouw werd eerst bedreigd op de Stompaardse dijk. Daarna ontstond de worsteling. De verwondingen vallen wel mee. De vrouw is gecontroleerd in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In Den Haag wordt op dit moment oud-bestuursvoorzitter van het Erasmus MC Ernst Kuipers verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over corona. Kuipers was een van de bekende gezichten in de media, samen met Marion Koopmans en Diederik Gommers, die ook van het EMC waren. Volgens Kuipers was het zijn taak om het verspreiden van ziekenhuispatiënten. Het leverde hem de bijnaam op beddenbaas. Kuipers zegt dat hij dagelijks zat te appen met de minister van Zorg, was uiteindelijk Hugo de Jonge. Kuipers merkte later in gesprekken met buitenlandse collega's dat zij ook al behoefte hadden aan zo'n heldere communicatie. Niet vanuit de politiek, maar vanuit de zorg. Vakbond FNV meldt dat een paar duizend medewerkers in het openbaar vervoer vandaag het werk hebben neergelegd. Het betreft een indicatie, het kunnen er ook meer of minder zijn. De leden van de vakbond CNV werken vandaag ook niet omwille van de staking, maar hoeveel dat er zijn, dat is niet bekendgemaakt. De OV-staking duurt 24 uur. De treinen rijden niet en ook bij de RET staan de bussen, trams en metro stil. De staking is gericht tegen de plannen van de overheid voor de versobering van de sociale zekerheid. De prijzen voor een vat ruwe olie zijn vanmorgen voor het eerst in 2 maanden tijd boven de $100 uitgekomen. Het is een reactie op de nieuwe aanvallen over en weer tussen de Verenigde Staten en Iran. Begin dit jaar was de prijs voor een vat ruwe olie nog $60. Stijgende olieprijzen zorgen er ook voor dat de benzine steeds duurder wordt. Adviesprijs voor benzine, een liter, lag eerder deze week op €2,71. Door de aanvallen is er ook geen scheepvaartverkeer mogelijk door de straat van Hormuz. Amerikaanse bank Goldman Sachs heeft gewaarschuwd dat de olieprijs nog kan oplopen naar $120 per vat als de aanvallen aanhouden. Dan nog het weer. Wisselen bewolkt, enkele buien. Zitten stevige buien bij, mogelijk met onweer. Het wordt 19 graden. Ook vanavond kans op een bui. Morgen is bewolkt, af en toe zon. Kans op een enkele bui en het wordt morgen zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives. Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: alleen.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het huis van de wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het huis van de wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdag 9 september. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag vallen er enkele buien. Tussendoor zijn er ook sommige perioden. En er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit de westelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De komende avond nacht wordt het overal droog en koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, betekent de afwisseling van zon en wolken, blijft overal droog. Er waait morgen maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3. En die komt uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt morgenmiddag uit rond de 20 graden. Op vrijdag is de kans op een paar buien weer een stuk groter, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. En na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag zo'n 19 tot 20 graden. Zaterdag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Een matige wind uit het westen. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. En ook begin volgende week houdt het licht wisselvallige weer aan. Met af en toe buien en soms ook langere droge perioden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Simonshaven op Voorne Putten is een 27-jarige vrouw verwond door een man met een mes. De vrouw werd eerst bedreigd op de Stompaardse dijk. Daarna ontstond de worsteling. De verwondingen vallen wel mee. De vrouw is gecontroleerd in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In Den Haag wordt op dit moment oud-bestuursvoorzitter van het Erasmus-MC Ernst Kuipers verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over corona. Kuipers was een van de bekende gezichten in de media, samen met Marion Koopmans en Diederik Gommers, die ook van het EMC waren. Volgens Kuipers was het zijn taak om het verspreiden van ziekenhuispatiënten. Het leverde hem de bijnaam op beddenbaas. Kuipers zegt dat hij dagelijks zat te appen met de minister van Zorg, was uiteindelijk Hugo de Jong.

0: Kuipers merkte later in gesprekken met buitenlandse collega's dat zij ook al behoefte hadden aan zo'n heldere communicatie. Niet vanuit de politiek, maar vanuit de zorg. Vakbond FNV meldt dat een paar duizend medewerkers in het openbaar vervoer vandaag het werk hebben neergelegd. Het betreft een indicatie, het kunnen er ook meer of minder zijn. De leden van de vakbond CNV werken vandaag ook niet omwille van de staking, maar hoeveel dat er zijn, dat is niet bekendgemaakt. De OV-staking duurt 24 uur. De treinen rijden niet en ook bij de RET staan de bussen, trams en metro stil. De staking is gericht tegen de plannen van de overheid voor een versobering van de sociale zekerheid. De prijzen voor een vat ruwe olie zijn vanmorgen voor het eerst in 2 maanden tijd boven de $100 uitgekomen. Het is een reactie op de nieuwe aanvallen over en weer tussen de Verenigde Staten en Iran. Begin dit jaar was de prijs voor een vat ruwe olie nog $60. Stijgende olieprijzen zorgen er ook voor dat de benzine steeds duurder wordt. Adviesprijs voor benzine, een liter, lag eerder deze week op €2,71. Door de aanvallen is er ook geen scheepvaartverkeer mogelijk door de straat van Hormuz. De Amerikaanse bank Goldman Sachs heeft gewaarschuwd dat de olieprijs nog kan oplopen naar $120 per vat als de aanvallen aanhouden. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt, enkele buien. Zitten stevige buien bij, mogelijk met onweer. Het wordt 19 graden. Ook vanavond kans op een bui. Morgen is het bewolkt, af en toe zon. Kans op een enkele bui en het wordt morgen zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

platen, dat was dus Poco met Call It Love. We gaan naar Cheek met Le Freak. En die band die trad afgelopen juli op bij het North Sea Jazz Festival. Met vriend Neil Rogers daar ook bij. En die brachten echt de zaal daar tot in extase. Want jong en oud, dat ging daar volledig uit zijn plaat. Ah.

Ja, en die Neil Rogers van Chic, Le Chic, die u net hoorde, die schreef ook voor andere artiesten. Onder andere Madonna, Like a Virgin is een nummer van hem. Dat gaan we zo even draaien, maar ik wilde even aandacht vragen voor het volgende. Aanstaande vrijdag is het precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september 2001 plaatsvonden in de Verenigde Staten. Voor een verhaal op omroep CKZ vandaag zijn we op zoek naar mensen uit Capelle en omgeving die een bijzondere herinnering aan die dag hebben. Was jij op 11 september 2001 toevallig in New York of ergens anders in de Verenigde Staten? En weet je nog precies waar je was toen je het nieuws hoorde? Of heeft die dag op een hele andere manier veel indruk op je gemaakt? En heb je daar misschien een bijzonder verhaal bij? Dan zou de redactie van CKZ vandaag daar graag even over met jou in contact komen. En we zouden het bijzonder op prijs stellen als je dan nu zou willen reageren. Bijvoorbeeld door de studio even te bellen op 010 451 7777. Dus bel dan de studio van Radio Capelle even 010 451 7777.

voor u daar straks al even. Als u iets op 11 september 2001 heeft meegemaakt in verband met de aanslag op de Verenigde Staten, dan zoekt CKZ vandaag, Omroep CKZ vandaag, een verhaal. En ze zijn op zoek daarbij naar mensen uit Capelle en omgeving die daar een bijzondere herinnering aan die dag hebben. Ja, u kunt de studio bellen, dat zei ik al, 010-451-7777. Maar u kunt ook een mail sturen naar redactie@ckzvandaag.nl. Dus redactie@ckzvandaag.nl. Gaan we verder met een plaat van John Legend. Die was ook eind juli op het North Sea Jazz Festival. En dat was niet zijn oorspronkelijke naam, want hij heette oorspronkelijk John Roger Stevens. Maar zijn collega-artiesten vonden dat een te moeilijke naam. En hij vond het zelf ook wel prettig om een kortere naam te hebben, waarbij die wordt herinnerd als artiest. En dat werd dus John Legend met PDA We Just Don't Care.

0: Als je staat eerst.
1: Ja, dat waren Xavi en Manuel Torizo en Am Privado. Want een dikke maand geleden was ik in Spanje op vakantie. En daar danste de Spaanse editie van de hotelgasten. Die danste massaal in badkleding de Roomba of de Cha-Cha-Cha daar. En dat was echt heel sfeervol en heel gezellig om dat te zien met dit plaatje op de achtergrond. Ja, misschien Stromae, ja, daar heb je eigenlijk niet zo een hele tijd al niets meer van gehoord. En ja, het is stil geweest. Maar sinds kort is hij weer te horen op een dit jaar opgenomen nummer, De Fleur. En dat is met Tove Lo, dat is een Zweedse zangeres die we onder andere ook nog kennen van het nummer Habits.

Ja, 7 Seconds van Nena Cherry en Yusuf Ndour. Ja, het is vandaag 9 september. En dat betekent dat je, als je vandaag ergens naartoe wil, je toch de auto, de fiets of lopend moet gaan. Want het openbaar vervoer ligt allemaal plat. Ja, en als u vanavond de weg op moet en richting Rotterdam-Zuid over de Brienoordbrug wil gaan, hou dan even rekening dat zowel vanavond als morgenavond de Van Brienoordbrug wordt afgesloten voor het autoverkeer. En dat is volgens mij van 10 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Dus als u vanavond richting Rotterdam-Zuid wil over de Brienoordbrug, na 10 uur lukt dat niet en pas morgenochtend 5 uur, dan gaat die weer open. Ja, die OV-staking. Nou, daar hebben we normaal gesproken een 2-luik rond deze tijd. Maar daar hebben we dit keer maar een 3-luik opgemaakt. We beginnen met de Traffic Jam van Sailor. Dan Stop the Train van Clint Eastwood en General Saint. En Holleboer, het busje komt zo.

Ja, Hullebeur met Busje komt zo. En als u meer Nederlandstalig wilt horen, dan kan dat op elke maandagavond van 7 tot 8 uur in Volle Toeren Nederlands. Ook is leuk om naar te luisteren. Ja, normaal gesproken bent u gewend dat samen met Huub Beurskens ik de hitdossier op woensdagmiddag tussen 1 en 2 maak. Huub die heeft vandaag een snipperdag en die neemt mij volgende week weer waar. Dus volgende week kunt u Huub ook weer op deze zender beluisteren. We gaan naar de Comeback and Stay van Paul Young. En dat is een plaat die uit 1983 is. Het was destijds zijn internationale doorbraak als soloartiest. En tegelijkertijd was dat ook de plek waar hij zijn toekomstige vrouw ontmoette. Hij trouwde met haar, ze gingen uit elkaar en ze kwamen na enige tijd ook weer bij elkaar. Dus Comeback and Stay.

afgelopen zomermaanden overleden natuurlijk een aantal artiesten. Journey Kaagman van Earth and Fire en Dolly Parton. Maar ook Bonnie Tyler, die overleed in juli dit jaar na een operatie. Ja, die ruwe stem die haar zo kenmerkte, die hield ze over aan een operatie aan haar stembanden. En ze mocht toen na die operatie 6 weken niet praten. Maar ja, het is lastig, hè. Ze deed dat toch. Een geluk bij een ongeluk, zou je kunnen zeggen.

Ja, Shakira met Die Die. Ja, vorige maand reizen ze terug naar haar geboorteland Colombia. Naar aanleiding van de aardbeving om daar de zwaar getroffen regio Chocó hulp te bieden. En ze heeft ruim 1 miljoen gedoneerd voor de wederopbouw daar. Nou, dan heb je toch een goed hart. We gaan naar de laatste plaat die wij gaan draaien. En die moet ik er even snel bij vinden. Want ik haal de plaat weg. En dus kan ik hem niet direct starten. Gaan we even kijken of we dat op een andere manier kunnen oplossen. Ja, dat zal je altijd zien. Hè? Dan probeer je het helemaal goed te doen. En dan heb je een instrumentaal nummer uitgezocht. En dan is het nummer weg in het systeem. En dan moet ik er dus ook even naar zoeken. Eén moment. En als het goed is, dan heb ik hem weer tevoorschijn getoverd. Excuus voor dit gebeuren. Maar daar komt hij dan. Love's Team van Love Unlimited Orchestra. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Althans, Huub Beurskens is er dan. En de week erop zijn we elke woensdag, zoals gebruikelijk, met z'n tweeën weer om Hit Dossier te doen. Bedankt voor het luisteren. Sorry voor het kleine oponthoudje aan het eind. Graag tot de volgende week en nog een hele fijne dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Simonshaven op Voorne Putten is een 27-jarige vrouw verwond door een man met een mes. De vrouw werd eerst bedreigd op de Stompaardse dijk. Daarna ontstond de worsteling. De verwondingen vallen wel mee. De vrouw is gecontroleerd in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In Den Haag wordt op dit moment oud-bestuursvoorzitter van het Erasmus-MC Ernst Kuipers verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over corona. Kuipers was een van de bekende gezichten in de media, samen met Marion Koopmans en Diederik Gommers, die ook van het EMC waren. Volgens Kuipers was het zijn taak om het verspreiden van ziekenhuispatiënten. Het leverde hem de bijnaam op beddenbaas. Kuipers zegt dat hij dagelijks zat te appen met de minister van Zorg, was uiteindelijk Hugo de Jonge. Kuipers merkte later in gesprekken met buitenlandse collega's dat zij ook al behoefte hadden aan zo'n heldere communicatie. Niet vanuit de politiek, maar vanuit de zorg. Vakbond FNV meldt dat een paar duizend medewerkers in het openbaar vervoer vandaag het werk hebben neergelegd. Het betreft een indicatie, het kunnen er ook meer of minder zijn. De leden van de vakbond CNV werken vandaag ook niet omwille van de staking, maar hoeveel dat er zijn, dat is niet bekendgemaakt. De OV-staking duurt 24 uur. De treinen rijden niet en ook bij de RET staan de bussen, trams en metro stil. De staking is gericht tegen de plannen van de overheid voor de versobering van de sociale zekerheid. De prijzen voor een vat ruwe olie zijn van

0: vanmorgen voor het eerst in 2 maanden tijd boven de $100 uitgekomen. Het is een reactie op de nieuwe aanvallen over en weer tussen de Verenigde Staten en Iran. Begin dit jaar was de prijs voor een vat ruwe olie nog $60. Stijgende olieprijzen zorgen er ook voor dat de benzine steeds duurder wordt. Adviesprijs voor benzine, een liter, lag eerder deze week op €2,71. Door de aanvallen is er ook geen scheepvaartverkeer mogelijk door de straat van Hormuz. Amerikaanse bank Goldman Sachs heeft gewaarschuwd dat de olieprijs nog kan oplopen naar $120 per vat als de aanvallen aanhouden. Dan nog het weer. Wisselen bewolkt, enkele buien. Zitten stevige buien bij, mogelijk met onweer. Het wordt 19 graden. Ook vanavond kans op een bui. Morgen is het bewolkt, af en toe zon. Kans op een enkele bui en het wordt morgen zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio
4: Capelle. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het huis van de wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het huis van de wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 9 september. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag vallen er enkele buien. Tussendoor zijn er ook sommige perioden. En er waait een matig aan zee af en toe krachtige wind uit de westelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De komende avond nacht wordt het overal droog en koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, betekent de afwisseling van zon en wolken en blijft overal droog. Er waait morgen maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3. En die komt uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt morgenmiddag uit rond de 20 graden. Op vrijdag is de kans op een paar buien weer een stuk groter, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. En waait een matige wind uit het zuidwesten. En na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag zo'n 19 tot 20 graden. Zaterdag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. En ook begin volgende week houdt het licht wisselvallige weer aan, met af en toe buien en soms ook langere droge perioden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een oud-medewerker van een zorgcentrum in Rotterdam-Omboort heeft ook in hoger beroep een taakstraf gekregen voor ontucht. Net als bij de rechtbank kreeg de man van 45 een werkstraf van 150 uur. Volgens het gerechtshof staat vast dat hij 3 jaar geleden ontucht heeft gepleegd met een cliënt met een verstandelijke beperking. De zaak kwam aan het rollen nadat de man bij het zorgcentrum was vertrokken. Tegenwoordig werkt de man nog altijd in de zorg, maar dan als facilitair medewerker. Daardoor zou hij niet meer in contact komen met cliënten. De arts die voor het eerst in ons land euthanasie uitvoerde bij een kind onder de 12 heeft dat zorgvuldig gedaan, concludeert een speciale beoordelingscommissie na onderzoek. Het ging om een meisje van bijna 2 jaar oud met een hersenbeschadiging. Ze had zware epileptische aanvallen, medicatie hielp niet en ze zou ook niet oud worden. Ouders vroegen om actieve levensbeëindiging. En de commissie oordeelt nu dat dat goed is gebeurd. Ook justitie doet nog onderzoek. Die komt later deze maand met een oordeel. Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau waarschuwt op social media om niet te doneren aan acties voor het doodgeschoten ezelsveulentje Pleuntje. De geldinzamelingsacties lijken te zijn opgezet door het Ezelpaleis, maar er zitten oplichters achter. De ezelopvang heeft helemaal geen actie lopen, laten ze weten. Gisteren werd de 2 weken oude baby-ezel Pleuntje dood en zwaar toegetakeld gevonden in een wei, nadat het diertje een dag kwijt was geweest. Er vindt nu uitgebreid forensisch onderzoek plaats en van de daders ontbreekt nog elk spoor. En South Park verandert van naam. Komend seizoen heet de satirische tekenfilmserie South America. De makers steken zo de draak met de drang van president Trump om een golf, meren en onlangs nog een complete staat naar Amerika te willen vernoemen. Directe aanleiding was de suggestie van Trump om de staat New Mexico om te dopen tot New America.

0: Vorige maand ondertekende hij nog een decreet om Lake Ontario te veranderen in Lake America. South Park neemt Trump geregeld op de hak. Het personage Trump is in de serie een pestkop die iedereen die hem dwars zit dreigt met invoerheffingen of rechtszaken. Het weer wisselend bewolkt, af en toe een stevige bui, mogelijk ook met onweer. Het wordt 19 graden vanmiddag. Vanavond ook nog kans op een bui, maar in de nacht wordt het droog. En dan koelt het flink af tot 9 graden. Morgen is bewolkt, we zien af en toe de zon, maar er is nog kans op een enkele bui. Morgen wordt het 20 graden.
1: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl. Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen.
5: Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het huis van de wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het Huis van de Wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 9 september. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag vallen er enkele buien. Tussendoor zijn er ook sommige perioden. En er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit de westelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De komende avond nacht wordt het overal droog en koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, betekent de afwisseling van zon en wolken en blijft overal droog. Er waait morgen maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3. En die komt uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt morgenmiddag uit rond de 20 graden. Op vrijdag is de kans op een paar buien weer een stuk groter, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. En waait een matige wind uit het zuidwesten. En na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het vrijdagmiddag zo'n 19 tot 20 graden. Zaterdag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. En ook begin volgende week houdt het licht wisselvallige weer aan, met af en toe buien en soms ook langere droge perioden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De rechtbank in Utrecht heeft 6 klimaatactivisten veroordeeld tot 120 uur taakstraf. Ook hebben ze een celstraf van 2 weken voorwaardelijk gekregen. De activisten van Extinction Rebellion zetten 5 maanden geleden in Utrecht met hun auto's het verkeer op de A12 stil. Daardoor konden andere activisten via de berm de snelweg opkomen. Met hun actie brachten de 6 activisten weggebruikers in gevaar, vindt de rechter. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden en had een alternatieve locatie aangeboden. De rechtbank heeft de voormalig bassist van de Limburgse punkrockband Heideroosjes veroordeeld tot 1,5 jaar cel. Fors minder dan de 4 jaar die justitie had geëist tegen de 52-jarige inwoner van Zevenum. De man staat terecht voor het bezit en verspreiding van kinderporno. De bassist zat al 1,5 jaar in voorarrest, dus hij hoeft niet meer terug naar de cel. Wel moet hij een taakstraf van 180 uur uitvoeren. De man heeft bekend. Deskundigen denken dat de kans klein is dat de muzikant in herhaling valt. De Heideroosjes zijn bekend van nummers als Johnny en Anita en Klapvee. De arts die voor het eerst in ons land euthanasie uitvoerde bij een kind onder de 12 heeft dat zorgvuldig gedaan, concludeert een speciale beoordelingscommissie na onderzoek. Het ging om een meisje van bijna 2 met een hersenbeschadiging. Ze had zware epileptische aanvallen en medicatie hielp niet. Ouders vroegen om actieve levensbeëindiging en de commissie oordeelt nu dat dat zorgvuldig is gebeurd. Ook justitie doet nog onderzoek en die komt later deze maand met een oordeel. In Oslo is het openbare deel van de uitvaart van koning Harald voorbij. Het Noorse staatshoofd overleed op 28 augustus op 89-jarige leeftijd. Bij de plechtigheid waren veel vorstenhuizen vertegenwoordigd, onder meer uit Zweden, Denemarken en koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia waren er ook bij. De kist wordt nu naar Fort Akershus gebracht. Daar vindt later vanmiddag nog een besloten afscheid plaats voor Harald. Daarna wordt de koning bijgezet in de koninklijke crypte. Het weer wisselend bewolkt, kans op een stevige bui, mogelijk ook met onweer. Het wordt 19 graden vandaag. Vanavond hebben we eerst nog kans op een bui, maar in de nacht wordt het droog en dan koelt het ook flink af naar een graad of 9. Morgen is bewolkt, af en toe zon, kans op een enkele bui, dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben.

0: Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het Huis van de Wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het Huis van de Wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 9 september. Het was vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen viel een aantal pittige buien. Vanmiddag waren er ook nog flinke zonnige perioden en de temperatuur liep op naar 18 graden. De komende avond en nacht wordt het overal droog en tijdens de opklaringen koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen hebben we zonnige perioden, die worden afgewisseld met wolkenvelden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een zuidelijke tot zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen ongeveer 20 graden. Op vrijdag vallen verspreid over de dag weer enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 13 graden en vrijdagmiddag maximaal zo'n 20 graden. Op zaterdag blijft vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit het westen. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 15 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Op maandag blijft het dan vrijwel zeker weer overal droog met flinke zonnige perioden. Een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 12 graden. En maandagmiddag kan het zo'n 21 tot 22 graden worden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de Nederlandse wegen. Veel files rond Arnhem na een ongeluk in Noord-Brabant. En ook in de regio Den Haag-Rotterdam veel vertraging. De A1 Hengelo-Amersfoort bij afrit Hoenderlo een ongeluk. Daar is de weg dicht en zou je moeten omrijden. Dat doe je via Arnhem en Ede over de A50, de A12 en de A30. Op de A2 Den Bosch-Utrecht, nasleep van een ongeluk bij Waardenburg. Vanaf Rosmalen-West nog 12 kilometer file en een uur vertraging. Uurvertraging ook op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Del 9 kilometer file. Dat komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Je zou kunnen omrijden. Dat gaat via de A27. Tenzij je vrachtwagenchauffeur bent van een zware vrachtwagen. Dan mag je niet over de Merwedebrug. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Bij knooppunt Grijzoord. 10 kilometer file. Half uur tijdsverlies. Het heeft te maken met het ongeluk op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdamse huizen zijn naar verhouding het minst vaak voorzien van zonnepanelen. Niet meer dan 1 op de 9 huizen in Rotterdam heeft panelen op het dak, blijkt uit landelijk onderzoek. Tot de koplopers in onze regio behoren Hardingsveld, Giessendam en Goeree-Overflakkee, waar meer dan de helft van de huizen zonnepanelen heeft. Dat Rotterdam en de andere grote steden in ons land slechte scoren komt deels doordat meer flats en portiekwoningen in de steden staan. De VVD in Capelle aan de IJssel maakt zich zorgen over plannen van Rotterdam om betaald parkeren in de stad uit te breiden. Als het aan het Rotterdamse college ligt, gaat er volgend jaar in de hele stad betaald worden voor parkeren op straat. Dus ook in Prins Alexander. De VVD in Capelle is bang voor een waterbedeffect. En de partij vreest dat Capelle straks ook betaald parkeren invoert om de parkeeroverlast vanuit Rotterdam tegen te gaan. En daar is de VVD in Capelle fel op tegen. De partij denkt eerder aan een gratis parkeervergunning voor Capellenaren als er te veel Rotterdammers in de gemeente komen parkeren. De gemeente Molenlanden wil plekken aanwijzen waar stilgeboren kindjes begraven kunnen worden. Die plekken zijn er nu nog niet in de gemeente. Als het aan de gemeente ligt, komen de zogeheten foetusvelden op de begraafplaatsen in Groot-Ammers, Giessenburg en Nieuw-Lekkerland. Ook wil Molenlanden meer gedenkmonumenten voor stilgeboren kinderen en kinderen die binnen 24 uur na de geboorte zijn overleden. Dat soort monumenten zijn er nu al in Giessenburg en Groot-Ammers en daar komt Nieuw-Lekkerland bij. En als er behoefte aan is, krijgen ook andere begraafplaatsen in Molenlanden zulke gedenkmonumenten. Dick Advocaat blijft ook komend jaar aan als bondscoach van Curaçao. De voetbalbond van Curaçao heeft de samenwerking met de Hagenaar verlengd tot en met medio 2027. In de komende periode staat er al direct een belangrijk programma op de agenda. Overmorgen maakt Advocaat de selectie bekend voor de aankomende wedstrijden in de Amerikaanse Nations League. Het weer wisselend bewolkt, stevige bui kan er vallen. Mogelijk ook met onweer, 19 graden is het. Vanavond ook nog kans op een bui, maar in de loop van de nacht wordt het overal droog. Wordt het ook helder, koelt het ook flink af tot 9 graden. Morgen is bewolkt, af en toe zon, opnieuw een kans op een enkele bui. Morgen wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks

0: uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl. Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het huis van de wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het huis van de wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 9 september. Het was vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen viel een aantal pittige buien. Vanmiddag waren er ook nog flinke zonneperioden en de temperatuur liep op naar 18 graden. De komende avond en nacht wordt het overal droog en tijdens de opklaringen koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen hebben we zonnige perioden, die worden afgewisseld met wolkenvelden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een zuidelijke tot zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar ongeveer 20 graden. Op vrijdag vallen verspreid over de dag weer enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 13 graden en vrijdagmiddag maximaal zo'n 20 graden. Op zaterdag blijft het vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit het westen. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 15. En de maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Op maandag blijft het dan vrijwel zeker weer overal droog. Met flinke zonnige perioden. Een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 12 graden. En maandagmiddag kan het zo'n 21 tot 22 graden worden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Het is onder andere opvallend druk op de N-wegen tussen Arnhem en Utrecht. Bij elkaar ruim 600 kilometer nog. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen 12 kilometer file en een half uur vertraging. Heeft te maken met de afgesloten Hardenbergerbrug in A28. A2 Utrecht-Den Bosch 26 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ouderijn en Zaltbommel. Kost je 3 kwartier extra. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Alfred Oosterbeek. Daar rijdt het langzaam vanaf Maarn over 25 kilometer. Rechte rijstrook is dicht na een ongeluk. En op de N225 Driebergen-Oosterbeek bij Renen 2 kilometer file, maar wel met 3 kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Heimat. Justitie ziet af van de vervolging van een agent die in Hoogvliet 2 keer op een gewapende man schoot. De man uit Brielen raakte erbij zwaar gewond. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de agent niks fout gedaan. De verdachte was gewapend en vormde daardoor een gevaar voor de agent en de omgeving. De politieman waarschuwde de man ook meerdere keren. Toen de verdachte niet luisterde, schoot de agent gericht. Precies volgens de regels, zo concludeert het OM. De schietpartij in Hoogvliet was afgelopen mei. De verdachte uit Brielen zou met een wapen naar een café onderweg zijn geweest. De marechaussee heeft meerdere vuurwapens gevonden. Die waren verstopt bij een basisschool in Overasselt. Hoeveel wapens er bij de school lagen en of ze te maken hebben met het recente geweld in het Gelderse dorp kan de politie nog niet zeggen. Er wordt nog volop onderzoek gedaan in Overasselt sinds de schietpartij vorige week dinsdag bij een woonboerderij. Toen kwamen tientallen gemaskerde mannen naar het dorp en ze schoten door een bewaker dood die het huis in de gaten hield. De dagen daarna zijn al meerdere keren wapens gevonden die mogelijk verband houden met de schietpartij. Justitie is een jaar na het begin van het wiet-experiment overwegend positief. 10 telers, onder meer in Hellevoetsluis, produceren sindsdien legaal wiet en hash. De coffeeshops die zijn aangesloten bij de proef zien een stabiel aantal gebruikers. Wel blijven gebruikers ook in het illegale circuit kopen, want daar liggen de prijzen lager en kunnen mensen grotere hoeveelheden krijgen, blijkt uit onderzoek van het WODC, het kenniscentrum van justitie. Maar het WODC vindt het nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken over bijvoorbeeld wenselijkheid van de uitbreiding van het aantal legale producenten. Het experiment duurt nog 3 jaar. Rotterdamse huizen zijn naar verhouding het minst vaak voorzien van zonnepanelen. Niet meer dan 1 op de 9 huizen heeft panelen op het dak, blijkt uit landelijk onderzoek. Tot de koplopers in onze regio behoren Hardingsveld, Giessendam en Goeree-Overflakkee, waar meer dan de helft van de huizen zonnepanelen heeft. Dat Rotterdam en de andere grote steden slechter scoren komt deels doordat daar meer flats en portiekwoningen staan. Het weer, het is wisselend bewolkt. Kans nog op een stevige bui. 19 graden is het. Ook vanavond nog kans op een bui. De nacht wordt het overal droog en helder. Het koelt af tot 9 graden. Morgen is bewolkt, af en toe zon, maar ook nog kans op een bui. Morgen wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
3: Langzaam maar zeker wordt het wat minder druk op de Nederlandse wegen. Maar toch bij elkaar nog een kleine 400 kilometer file. Veel files in het midden van het land en ook in het zuiden van het land is het nog druk. Maar de Randstad doet nu ook mee. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een uur vertraging tussen Nieuwegein Zuid en Zaltbommel altijd nog 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Zuid een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. 6 kilometer file daar, maar wel met 40 minuten vertraging. De A15 is dicht vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam na een ongeluk. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. Een uur vertraging. 9 kilometer. Kilometerfiles stonden te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Bij afrit Oud-Beijerland een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. 4 kilometer file vanaf Rotterdam-Zuidplein en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona.

0: ouders waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het Huis van de Wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het Huis van de Wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 9 september. Het was vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen viel een aantal pittige buien. Vanmiddag waren er ook nog flinke zonnige perioden. De temperatuur liep op naar 18 graden. De komende avond en nacht wordt het overal droog. En tijdens de opklaringen koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen hebben we zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een zuidelijke tot zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar ongeveer 20 graden. Op vrijdag vallen verspreid over de dag weer enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 13 graden en vrijdagmiddag maximaal zo'n 20 graden. Op zaterdag blijft het vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit het westen. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 15 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Op maandag blijft het dan vrijwel zeker weer overal droog met flinke zonnige perioden. Een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 12 graden. En maandagmiddag kan het zo'n 21 tot 22 graden worden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het drukste moment van de spits is alweer geweest. Er staan nog wel steeds veel files. Wel in het midden en zuiden van het land. En ook in de Randstad is het wat drukker. Bijna 200 kilometer nog bij elkaar. A2 Utrecht-Den Bosch. Half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Staat 13 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Half uur vertraging tussen Lunetten en Ouderijn. 5 kilometer file daar ten zuiden van Utrecht. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland. De kop van 3 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging. Heeft te maken met een ongeluk daar. Twee rijstroken zijn dicht. En een half uur vertraging nog op de N233 Veenendaal-Kesteren. Langzaam rijden tussen Veenendaal en Renen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De gezelligste van de regio.
5: Gezelligste.
4: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet af van de vervolging van een agent die in Hoogvliet twee keer op een gewapende man schoot. De man uit Brielle raakte daarbij zwaar gewond. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de agent niks fout gedaan. De verdachte was gewapend en vormde daardoor een gevaar voor de agent en de omgeving. De politieman waarschuwde de man ook meerdere keren. Toen de verdachte niet luisterde, schoot de agent gericht. Precies volgens de regels, concludeerde het OM. De schietpartij in Hoogvliet was afgelopen mei. De verdachte zou met een wapen naar een café onderweg zijn geweest. In Dordrecht kunnen mensen komende zaterdag gratis en anoniem hun voorraad vuurwerk inleveren. Vuurwerk in huis hebben is sinds 1 augustus illegaal. Toen is het vuurwerkverbod ingegaan. De overheid komt daarom in 35 gemeenten met tijdelijke inleverpunten, telkens voor één dag. En zaterdag is het dus eenmalig de beurt aan mensen in Dordrecht en omgeving. Het inleverpunt is op de parkeerplaats bij FC Dordrecht aan de Reeweg Oost. Mensen kunnen er zaterdag overdag terecht tussen 8:30 en 6:30. In Gouda is een jongen van 18 aangereden door een vrachtwagen en overleden. Het ongeluk gebeurde vanochtend. De jongen reed op een fatbike en werd in de ochtendspits geschept op de kruising van de Nieuwe Gouwe bij het politiebureau. Het slachtoffer is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gereden en daar overleed hij later vandaag. Justitie is een jaar na het begin van het wietexperiment overwegend positief. Onder meer in Hellevoetsluis produceren telers sindsdien legaal wiet en hash. De coffeeshops die zijn aangesloten bij de proef zien een stabiel aantal gebruikers. Wel blijven gebruikers ook nog in het illegale circuit kopen, maar daar liggen prijzen lager en kunnen mensen grotere hoeveelheden krijgen, blijkt uit onderzoek van het WODC. Dat is het kenniscentrum van justitie. Maar het WODC vindt het nog te vroeg om definitief conclusies te trekken over bijvoorbeeld uitbreiding van het aantal legale producenten. Het experiment duurt nog 3 jaar. Het weer, het is vanavond nog wisselend bewolkt met kans op een bui. 19 graden is het vanavond, wordt het overal droog en dan is het in de nacht flink helder en 9 graden wordt het dan. Morgen is het bewolkt, af en toe zon, kleine kans op een bui, dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We staan nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland. Nog 3 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nog 2 rijstroken dicht. Vertraging is een half uur. 20 minuten oponthoud op de N233 vanuit Veenendaal naar Kesteren bij Renen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

Dit is Radio Capelle met het programma Amigos Muziek heeft de kracht om tranen te laten vloeien, om te laten lachen en is een directe verbinding met de herinnering in je hart. Laura Pausini verrast zijn fans met dit nummer, Por qué te vas. Recordamos esta hermosa canción en la voz de Laura Pausini, Por qué te vas. Adelante.

Dit is Radio Capelle met het programma Amigos. Dat voor infant Impossible door Chayanne uit Puerto Rico en Casu uit Argentinië is een samenstelling van Chayanne's romantische pop klassiek ballade en Casu's urban cumbia style. Het resultaat is brillant. La unión de Chayanne y Casu en la canción Amor Imposible ha generado comentarios positivos y nosotros vamos a disfrutar con esta hermosa canción, Imposible.

Met deze muziek hebben wij gereisd door Spanje in verschillende Latijns-Amerikaanse landen. Bedankt voor jullie aandacht voor volgende week in het programma Amigos. Daarna komt Marco met live music. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por vuestra sintonía. A nombre de José

0: Radio Rijnmond. Justitie ziet af van vervolging van een agent die in Hoogvliet twee keer op een gewapende man schoot. De man uit Brielen raakte daarbij zwaar gewond. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de agent niks fout gedaan. De verdachte was gewapend en vormde daardoor een gevaar voor de agent en de omgeving. De politieman waarschuwde de man ook meerdere keren. Toen de verdachte niet luisterde, schoot de agent gericht. Precies volgens de regels, concludeerde het OM. De schietpartij in Hoogvliet was afgelopen mei. De verdachte zou met een wapen naar een café onderweg zijn geweest. In Dordrecht kunnen mensen komende zaterdag gratis en anoniem hun voorraad vuurwerk inleveren. Vuurwerk in huis hebben is sinds 1 augustus illegaal. Toen is het vuurwerkverbod ingegaan. De overheid komt daarom in 35 gemeenten met tijdelijke inleverpunten, telkens voor één dag. En zaterdag is het dus eenmalig de beurt aan mensen in Dordrecht en omgeving. Het inleverpunt is op de parkeerplaats bij FC Dordrecht aan de Reeweg Oost. Mensen kunnen er zaterdag overdag terecht tussen 8 en 5:30. In Gouda is een jongen van 18 aangereden door een vrachtwagen en overleden. Het ongeluk gebeurde vanochtend. De jongen reed op een fatbike en werd in de ochtendspits geschept op de kruising van de Nieuwe Gouwe bij het politiebureau. Het slachtoffer is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gereden en daar overleed hij later vandaag. Justitie is een jaar na het begin van het wiet-experiment overwegend positief. Onder meer in Hellevoetsluis produceren telers sindsdien legaal wiet en hash. De coffeeshops die zijn aangesloten bij de proef zien een stabiel aantal gebruikers. Wel blijven gebruikers ook nog in het illegale circuit kopen, maar daar liggen prijzen lager en kunnen mensen grotere hoeveelheden krijgen, blijkt uit onderzoek van het WODC. Dat is het kenniscentrum van justitie. Maar het WODC vindt het nog te vroeg om definitief conclusies te trekken over bijvoorbeeld uitbreiding van het aantal legale producenten. Het experiment duurt nog 3 jaar. Het weer, het is vanavond nog wisselend bewolkt met kans op een bui. 19 graden is het vanavond, wordt het overal droog en dan is het in de nacht flink helder en 9 graden wordt het dan. Morgen is het bewolkt, af en toe zon, kleine kans op een bui, dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Ja, een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Taste of Music hier bij Radio Capelle. Aflevering 806 alweer van ons programma. En ook deze uitzending hebben wij weer een heel mooi programma samengesteld. Want we hebben een album van de week hebben we uitgekozen. We hebben de blues, we hebben live-opnames van voormalige gasten. En we hebben natuurlijk het allerbelangrijkste ook weer live muziek. En deze week wordt er verzorgd door Mika. En Mika is al twee keer geweest op piano bij twee... muzikanten nog niet zo lang geleden was ze hier met Sarah Kay. En ze is een keer met Sterren Lis geweest. En nu haar solo project, Neonetical Moon heet het. En daar gaan we alles over te weten komen. Dus dat is het hoofdgedeelte, het belangrijkste live gedeelte hier bij Taste of Music. We begonnen met een dame uit Amerika. Ze maakt muziek onder de naam Earth Eater. En... dat is een. Die naam heeft ze gekozen uit een roman van de schrijver Gabriel Garcia Marquez. En dat boek heet 100 jaar eenzaamheid. En daar is. Het aarde etende karakter komt daarin voor. Vandaar Earth Eater. En haar echte naam is Alexandra Audrey Druchin. En ze maakt prachtige muziek. Ze heeft al meerdere albums uitgebracht, maar ik zag dit ergens voorbij komen. En ik denk van, dat is interessant. En toen ben ik het een beetje gaan beluisteren. En ik denk van, dat ga ik draaien in het programma Taste of Music. Om met de mensen Earth Eater te laten kennismaken. You're the Crown Jewel. Prachtig lied. Wat ook heel mooi is, dat is Ora Coogan. En die komt morgenavond spelen live in Utrecht in de Helling. En een dag later in Rotor in Rotterdam. En... draaien haar regelmatig, deze Canadese muzikanten. Ze heeft een prachtig album uitgebracht, Hard-Headed Woman. En van dat album gaan we luisteren naar Bury Me. Dus we zien 10 september morgenavond in de Helling in Utrecht. En 11 september in Rotown in Rotterdam.

Ja, prachtige muziek van een jonge dame uit Groot-Brittannië. Haar naam is Neve Carriott. En ze maakt prachtige muziek. En dat hoorde je met het nummer wat we net draaien, Under the Green. Komt van haar EP Neve. En dat is in 2003 uitgebracht, haar debuut EP. En binnenkort staat zij in Rotterdam. Dan heb ik het over volgende maand. Dan heb je een heel leuk festival, Left of the Dial Festival. En zij is een van de 150 artiesten die gaat optreden. Her en der door Rotterdam. De woensdag is echt, de 21ste is echt voor Rotterdamse bands en de omgeving. Die spelen dan een aantal podia. Dan moet je een apart kaartje voor hebben. De 22ste, 23ste, 24ste oktober. Dan zeg ik maar, is het grote Left of the Dial Festival. En daar speelt Neve Carriott. Ze speelt de vrijdag in de Arminiuskerk, maar dan in de bovenzaal. En op de zaterdag speelt ze in een andere kerk in Rotterdam, de Waalse Kerk. En waarschijnlijk op zaterdag ga ik wel naar haar optreden toe, want ik vind mooie muziek die Neve Carriott maakt. Ook mooie muziek is Ora Coogan. En die komt morgen in de Tivoli in Vredenburg in de Helling. En dan een dag later, de 11e, in Roadtown in Rotterdam. En van Ora Coogan hoor je Bury Me. We gaan nu naar een muzikant uit Amerika. Die heet Jim James. En die komt uit Kentucky. Hij is de zanger van een van mijn favoriete bands, My Morning Jacket. Hij heeft nu een solo album uitgebracht. Is wel iets wat rustiger dan de band waar hij normaal in speelt. Van zijn nieuwe album, en dat heet Wowed Out. Dan gaan we luisteren naar het nummer Hands On van Jim James.

0: Ja, je hoorde de albumtip van deze week. En het album heet Self Control. En het is van een band genaamd de Apple Wicks. Devoteen, dat was het nummer wat je hoorde. En ja, de band gaat wel heel lang mee. Ergens in de jaren 90 was het een van mijn favoriete bandjes. De meeste mensen luisteren naar Pearl Jam of Nirvana. Maar ik luisterde naar de Apple Wicks. Want dat vond ik leukere muziek. Want zij hadden altijd een mooie mix van soul. En ook wel een beetje de grunge. Dus dat hadden ze, dat was een mooie mix vandaar. En nu maken ze nog steeds muziek. Want dit, de Self Control is hun nieuwste album. En ze gaan ook toeren. Ze staan in de Paradiso in Amsterdam op de 28e. Dan staan ze in Eindhoven, in de Effenaar. Dan spelen ze ook nog in het prachtige De Roma in België, in Antwerpen. En ook erg mooi, Angine Belgique in Brussel. Daar spelen ze op 5 oktober. En dan gaan ze in november weer in Amerika spelen. Geweldige band en... ja, allemaal van de week. Daarvoor hoorde je Jim James. Normaal is hij frontman van My Morning Jacket. Maar af en toe maakt hij ook solo-albums. En dit was van zijn laatste solo-album, hoor je het nummer, Hands On. We gaan over naar het allerbelangrijkste bij Taser Music. En dat is het live gedeelte. En deze week hebben wij muzikanten gast. Wij dachten, we krijgen een piano hier. Maar dat is niet zo. Ze heeft gespeeld bij Sterrelis als medemuzikant. En nog niet zo lang geleden met Sarah Kay. Maar nu is Mika hier met haar eigen muziek. En welkom.
1: Ja, dank u wel.
0: En de naam is Neonetical Moon.
1: Ja, klopt.
0: Hoe lang maak je al muziek onder die naam?
1: 4 jaar of zo.
0: En waar staat het voor?
1: Ik wilde sowieso niet mijn eigen naam doen. Dat vond ik iets te persoonlijk of zo. Dus uit het idee van, nou, waar mijn muziek ook om draait, van een soort lichtje in het donker zijn. Een soort, zoals de maan in de nacht. En dan een beetje opspijzen met neon.
0: Ja. En je maakt dus al 4 jaar lang muziek. Is het dan begonnen toen je ging studeren aan Obeda? Of daarvoor al?
1: Daarvoor al wel. Op het middelbaar, echt eind middelbaar, begon ik echt eigen nummers te schrijven ook. En toen dacht ik van, ja, hier wil ik wel mee door. Toen ben ik naar Alberta gegaan.
0: En daar ben je nog niet zo lang geleden klaar. En nu ga je misschien verder studeren of je hebt even een sabbatical. Dat kan natuurlijk ook. Nu je zo klaar bent met Alberta, wat ga je dan nu doen? Wil je heel veel nieuwe liedjes gaan schrijven in deze periode? Of heel iets anders?
1: Ik ga wel iets anders studeren. Ik ga kijken of ik iets in de fotografie kan doen. Mm-hmm. Want ik merk dat muziek toch wat te persoonlijk werd, zeg maar, om als beroep te doen. Dus dat doe ik liever on the side, zeg maar.
0: Ja, ja. En de liedjes die je zo al hebt geschreven, waar gaan ze zo al over?
1: Over vooral een mentale gedeelte. Dus thema's die vooral aan bod komen zijn eenzaamheid, verdriet, ja, best wel sad nummers. Maar ook wel een soort van hoop vinden in dat soort dingen.
0: Ja, maar dat lees ik ook. Als je je naam googelt, dan zie je ook ergens staan van melancholische sad popmusic zag ik ergens voorbij komen. Dat is wel een juiste omschrijving van je muziek.
1: Ja.
0: En wie hebben jou beïnvloed? Of wie zijn jouw helden dat jij muziek bent gaan maken?
1: Op artiestniveau en waarom ik muziek ben gaan maken is 21 Pilots. Dat is een totaal andere genre, maar die hebben ook vooral het mentale gedeelte in de muziek. En qua muzikaal, iedereen van Boy Genius.
0: En de afgelopen 2 keren speelde je met piano, maar nu met gitaar. En gitaar is echt jouw hoofdinstrument, of die heb je niet echt?
1: Ik ben beter op piano, maar ik schrijf op de een of andere manier vooral op gitaar.
0: Ja. Dus de meeste liedjes speel je op gitaar, of zijn er ook enkele pianoliedjes of helemaal niet?
1: Nee, ik heb geen enkel piano meer eigenlijk.
0: Nee, je mag alleen maar als medemuzikant mag je piano spelen.
1: Ja.
0: Hey, en heb je al regelmatig opgetreden met Neonetical Moon?
1: Ik denk het wel.
0: En dan ook via via de Alba daaruit? Of heb je zelf ook wel eens wat dingetjes geregeld? Misschien bij, ja, volgens mij, ja, ik noem iets, gluren bij de buren of de popronde, zoiets.
1: Ja, ja, bij Caps Lock is vooral het optreden begonnen. Mm-hmm. En daarna ook via school en via gluren bij de buren inderdaad. Gewoon open mics en dat soort dingen.
0: Ja, en dan ben je van plan om dat in de toekomst ook nog te gaan doen? Of open mics, maar dan wel op een lager pitje?
1: Ja, ja.
0: Hey, en heb je ook wel eens wat dingetjes uitgebracht op de streamingdiensten? Dat mensen kunnen beluisteren? Of misschien heb je wel eens een mooi videoclipje gemaakt?
1: Ja, ik heb wel op Spotify een EP staan die ik in de eerste van mijn Albeda opleiding heb gemaakt. Mm-hmm. Ja, dat is ook gewoon weer sad. Dus ja. Ja.
0: Hey, en dat heb je toen, was dat ook een onderdeel van je opleiding, die EP-release? Of heb je dat gewoon zomaar gedaan? Je dacht van, ik vind het leuk, of was het een opdracht?
1: Ja, het was wel een opdracht om een soort van 3 nummers te maken die vooral goed bij elkaar pasten. En toen dacht ik van, nou, ik ben op zich wel tevreden mee voor het eerste jaar. En dat wil ik gewoon op Spotify zetten.
0: Mm-hmm. Hey, en als mensen zeg maar willen weten, ja, wanneer je weer wat gaat uitbrengen of wanneer ergens optreden. Of misschien vinden ze het wel leuk om ja, te zien hoe jouw foto, hoe zeg je dat? Je fotografie kunsten, misschien ga je die ook wel posten ergens. Misschien vinden mensen dat ook wel leuk.
1: Ja, nou, ik kan me overal, bijna overal wel volgen onder de naam Neonetical Moon. Ja, dan Neonetical laagstreepje Moon.
0: Oké, okay, dan gaan we dat doen. Dan gaan we jou naar jouw gitaar sturen. En dan gaan we zeggen, ja, heel veel plezier met 3 liedjes. En ja, Neonetical Moon _. En dan kan je ze wel vinden bij Instagram. Op SoundCloud kan je het ook vinden. En ook op Spotify, Neonetical Moon. Neonetical. En dan Moon erachter, daar kan je dus de informatie vinden. Mika, ze zit denk ik wel klaar achter haar gitaar. En dan zou ik zeggen, geniet mee live bij Tissue Music van Neonetical Moon.

Jee. Dit nummer heet, het heeft een hele lange titel. A Letter to My Mother Who May Not Know I Still Exist. Ja, het volgende nummer heet Wall.

Jee. Dit was een beetje een improvisatie-ding, omdat ik zo dom was geweest om een capo te vergeten. Het volgende nummer heet Homebound.

0: Dankjewel.
1: Ja, dat was Neonetical Moon. Eerste set van drie liedjes hier bij Taser Music. In tweede uur na negen dan nog drie liedjes. En je kan Neonetical Moon vinden op Spotify, Soundcloud en ook op Instagram. We gaan naar de blues toe en we gaan luisteren naar ik denk wel de grootste bluesband van Nederland. QB and the Blizzards. Natuurlijk de band van rondom Harry Musquet, Eelco Gelling. Dat zijn wel de twee bekendste leden van QB and the Blizzards. De andere twee zijn natuurlijk Hans Kins heeft ook en Nico Schreuder. Tot 2011 hebben ze muziek gemaakt. En Harry Musquet is natuurlijk een tijdje niet meer bij ons. Sinds 2011 zijn ze ook gestopt in Rolde. En geweldige muziek. Veel goede nummers gemaakt. En wij gaan nu luisteren naar Big Blue Eyed Girl van QB and the Blizzards.

Ja, Room to Move van John Mayall en de Bluesbreakers. Sorry hier bij deze musicale van de blues. Daarvoor QB en de Blizzards met Big Blue Eyed Girl. Kom van het album Tripping Through a Midnight Blues. We gaan over naar een voormalige gast van ons programma. Dat is Hanna. Hanna Lahaye. En zij heeft iets leuks meegemaakt. Want ze mag meedoen met de popronde. En dat is een rondreizend circus festival door diverse steden in Nederland. En ja, Lahaye mag daar dus is daarvoor uitgeselecteerd. En ja, dat is van, daar kan je spelen van Maastricht tot Groningen. En van Assen tot aan Delft. Op heel veel verschillende plekken kan je dus her en der spelen. En dan ja, moet je uitgenodigd worden voor een optreden daar in een van die steden. Je kan het allemaal vinden op de popronde.nl. Dat is een hele lijst met artiesten die zijn uitgenodigd. En ja, Lahaye gaat de 12e in Nijmegen spelen in de Blonde Pater. En dan gaat ze naar Heerlen, Sittard, Venray, Leeuwarden, Middelburg. Amersfoort, Uden. Woerden speelt ze 8 november in de Barissa Café. En ze sluit het af in Horen in het koffielokaal. Dus ze heeft aardig wat optreden staan. Van Lahaye gaan wij luisteren naar het nummer Unlocked. En dat is, wat ik zo zei, hier live opgenomen in de studio van Radio Capella bij ons programma Taste of Music.

0: Ja, dat programma ziet van La Haye. Hier live opgenomen bij Taste of Music. En zij speelt dus vanwege de popronde een aantal optredens her en der door Nederland. 12 september begint ze in Nijmegen in de Blonde Pater. En dan eindigt zij op 15 november in Horen in het Koffielokaal. Je kan het allemaal vinden op popronde.nl. En ik denk dat onze radiocollega Willem, die elke zaterdag tussen 12 en 2 zit, hier ook veel aandacht aan gaan besteden. Ik denk misschien dit weekend wel. Dan gaat hij naar misschien iemand bellen die met de popronde Nijmegen van doen heeft. En na het nieuws zijn wij weer terug. Dus ik zou zeggen, blijf erbij bij Taste of Music hier bij Radio Capelle.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
2: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van

0: Vuurwerk inleveren. Vuurwerk in huis hebben is sinds 1 augustus illegaal. Toen is het vuurwerkverbod ingegaan. De overheid komt daarom in 35 gemeenten met tijdelijke inleverpunten, telkens voor één dag. En zaterdag is het dus eenmalig de beurt aan mensen in Dordrecht en omgeving. Het inleverpunt is op de parkeerplaats bij FC Dordrecht aan de Reeweg Oost. Mensen kunnen er zaterdag overdag terecht tussen 8:30 en 5:30. In Gouda is een jongen van 18 aangereden door een vrachtwagen en overleden. Het ongeluk gebeurde vanochtend. De jongen reed op een fatbike en werd in de ochtendspits geschept op de kruising van de Nieuwe Gouwe bij het politiebureau. Het slachtoffer is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gereden en daar overleed hij later vandaag. Justitie is een jaar na het begin van het wietexperiment overwegend positief. Onder meer in Hellevoetsluis produceren telers sindsdien legaal wiet en hash. De coffeeshops die zijn aangesloten bij de proef zien een stabiel aantal gebruikers. Wel blijven gebruikers ook nog in het illegale circuit kopen, maar daar liggen prijzen lager en kunnen mensen grotere hoeveelheden krijgen, blijkt uit onderzoek van het WODC. Dat is het kenniscentrum van justitie. Maar het WODC vindt het nog te vroeg om definitief conclusies te trekken over bijvoorbeeld uitbreiding van het aantal legale producenten. Het experiment duurt nog 3 jaar. Het weer, het is vanavond nog wisselend bewolkt met kans op een bui. 19 graden is het vanavond, wordt het overal droog en dan is het in de nacht flink helder en 9 graden wordt het dan. Morgen is het bewolkt, af en toe zon, kleine kans op een bui, dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Ja, welkom terug in de tweede uur van T-Shop Music hier bij Radio Kapelle, aflevering 806. En wij openen met Morel met Mama. Dat is hier live opgenomen bij ons programma. Ik denk al een jaartje of twee geleden. En Eline Waarzo Morel die is ook geselecteerd voor de popronde. En zij gaat beginnen de 12e in Nijmegen in de Rex. En de 20e september in Zutphen in de Sint-Wal Burgerskerk. En dan heeft zij ook nog dingen staan in oktober. Eindhoven, Arnhem, Leeuwarden, Utrecht, de 22e, 24e en Almere in de Nieuwe Bibliotheek. En ja, ze maakt prachtige muziek, Morel. We hebben nog meer, de tweede uur. We hebben natuurlijk muziek vanaf ons waanzinnig grote podium, Nionette Calmoon. We hebben nog album van de week en wij hebben nog meer opnames die hier zijn opgenomen. Gaan we nu luisteren naar Pien. Die heeft een nummer toen gezongen, dat heet Imposter. En dat gaan we nu draaien.

school, meer was het niet. Deed het niet graag, de stress verliet. Mij alleen, met jou erbij. Leerde me alles over deze tijd.

0: Ja, prachtig liedje van Sterrelis Geschiedenis. Muzikant gewoon hier uit Kapel aan den IJssel. Nog niet zo lang geleden stond zij. Kon je haar live zien spelen op Schenkelmarkt. Daar speelde ze toen. En op de piano hoorde je Mika. En zij is vanavond de gast. En dan maakt ze muziek onder haar eigen naam. Neonetical Moon. En zometeen nog een liedje waar zij piano op speelt. Daarvoor hoorde je Pien met Imposter. Ja, 3-4 weken geleden was Sarah Kay hier te gast. Die zong toen een liedje Track of Time. Dat hebben wij opgenomen. En ook op dit liedje speelt Mika, Neonetical Moon, piano. Luister en geniet mee.
1: Wasting minutes setting things I wish I didn't waste so heavily.

0: Future hoorde hier van Silver Thief, oftewel Bente. Muzikant uit Lansingen, Lansia heet die gemeente. Daar komt ze vandaan. Ze was hier nog niet zo lang geleden ook te gast, samen met Sarah Kay, die je daarvoor hoorde met Track of Time. En allemaal klaar met de studie op Albeda. En Silver Thief gaat gezellig binnenkort misschien over een tijdje richting Down Under. En dan misschien gaat ze daar lekker ook muziek spelen. Wie er toen ook te gast was Neonetical Moon, oftewel Mika. Je kan haar op Spotify zien, Neonetical Moon, Soundcloud. En op Instagram, N-E-O-N-E-T-I-C-A-L, Moon erachter. En dan vind je haar wel. Wij gaan genieten nog een keer. Drietjes live hier, live bij Taste of Music van Neonetical Moon.
1: Nou, dit nummer staat op Spotify. Dus ik hoop dat ik de tekst hiervan weet. Dit is Phantom Love.

Het volgende nummer is ietsje vrolijker. Dat is Unconventionally Pretty.

Oké, dit is het laatste nummer. Dat heeft nog geen titel. Ik heb het vorige week geschreven. maar ik wilde deze wel doen omdat dit best wel een van de meest echte nummers die ik in tijden heb geschreven. Dus ik hoop dat ik het een beetje goed over kan brengen.

0: Okay. Dank jullie wel.
1: Ja, jij bedankt, Mika. Neonetical Moon kun je vinden onder andere op Spotify en op Soundcloud. Neonetical Moon, N-E-O-N-E-T-I-C-A-L en dan Moon erachter. En als je dat googelt, dan kom je wel bij haar muziek uit, bij Mika de muziek uit. We willen haar bedanken voor haar bijdrage aan dit programma. We gaan over naar de album van de week. Niets van de Avon Wicks, een band die al geruime tijd muziek maakt. Zo zijn ze in 86 begonnen. En ja, dat is zo'n hele tijd doorgegaan. Toen hebben ze even een pauzetje gehouden. Dat was volgens mij uit mijn hoofd ergens in 2001 volgens mij zijn ze even gestopt. En daarna zijn ze gewoon weer verder gegaan in 2006, heel eventjes. En daarna in 2011, en dat hebben ze dan tot heden. Ze hebben dus een nieuw album uitgebracht. Het is het 10e album van de Avon Wicks. En ja, eigenlijk zijn de belangrijkste mensen natuurlijk Greg Dooley, de lead vocals, en John Curry, de basgitarist. Die zit er al vanaf het begin in. En ja, ze maken geweldige muziek. Ze komen ook naar Nederland toe. En dat doen ze op 28 september in Parijs en Amsterdam. En 3 oktober in de Effenaar in Eindhoven. We gaan luisteren van het album van de week. En dat heet The Self Control. Gaan we luisteren naar The Deepest Part of The Darker Shadow van Avon Wicks.

Ja, joh, de Interpol met het nummer Iron City van een gloednieuw album. En ja, dat is een prachtig album geworden. The Mirror Weighs a Ton. Dat is het laatste album van deze band uit New York. En ja, ze hebben twee. De beginnende albums waren echt geweldig, daarna wat minder. Maar dit is ook weer een geweldig album geworden. Ze komen naar de AVAS Live in Amsterdam. Samen met Block Party. Daar spelen ze dan daar. Daarvoor door die album van de week van The Afghan Whigs. En The Afghan Whigs die hebben dan het tiende album uitgebracht. Soft Control en The Deepest Part of the Darkest Shadow. Dat was wat je hoorde. Ze staan dus september de 28e in Amsterdam in de Paradiso. We gaan naar een band genaamd Lacuna. Nieuw bandje uit Groot-Brittannië. En ja, die komen uit het noorden, uit Glasgow. Ze hebben daar ook wel eens de beste nieuwkomer van de Scottish Alternatieve Muziek Awards gewonnen. En ze komen naar Rotterdam. Want het is weer tijd voor Left of the Devil volgende maand in oktober. De 21ste is om woensdag. Is het voornamelijk met de Rotterdamse bandjes en omgeving. En de 22ste, 23ste, 24ste. Dan hebben we een internationaal gezelschap van rond 150 bands. En een van die bands is dus Lacuna. Ze op een donderdag spelen ze in het Theater Rotterdam, het foyer. Om 19:20 en een dag later op vrijdag in de bovenzaal van Theater Rotterdam. En ook op 19:20. Shelly gaan we draaien van deze band. En wil je meer weten over Left of the Devil? Leftofthedevil.nl. Echt een leuk festival, ik kan het je aanraden. En we gaan zeker nog meer muziek draaien van dat festival de komende periode. Maar nu eerst Lacuna met Shelly.

prachtige muziek. Prachtige muziek, zeg. Family Stereo en het album waar dit nummer Remedy vanaf komt heet The Threat. En de man die hier schouw achter gaat is Blake Watt. En ja, hij noemt het eigenlijk zijn project Family Stereo. En zijn ouders zijn Tracy Thorn en Ben Watt. En die zaten in de band Everything But The Girl. Die ook wel wat hitjes hebben gehad een aantal jaren geleden. En die de Family Stereo die gaan ook naar Left of the Dial komen. Dat festival wat in oktober gaat plaatsvinden in Rotterdam. En wil je daar meer van weten, dan moet je even naar Left of the Dial of leftofthedial.nl gaan. Daar zit een hele grote lijst met namen. En de afgelopen maandag zijn ook de tijden bekend geworden van wanneer de band spelen. En soms spelen ze 3 keer, soms 2 keer. En deze Family Threat speelt vrijdag in Arminius, de bovenzaal van een prachtige kerk. Om 9:10. En zaterdag spelen ze in een salsa tent. Ja, dus dat kan verkeren. Dus er zijn heel veel leuke locaties van de Doelen, Roadtown, tot een aantal kerken. Waalsekerk, Paradijskerk en Arminius. En ja, zo heb je ook een salsa bar die zijn ruimte beschikbaar stelt voor dit festival. Heel erg leuk festival, wat elk jaar wel de moeite waard is om te gaan bezoeken. En Lacuna, die je daarvoor hoorde met Shelly, die spelen daar dus ook. En de komende weken gaan we zeker nog wat meer muziek draaien van bands die daar gaan spelen. Ons programma zit er alweer op. We willen Ron bedanken, Rien bedanken. Mika, Nia, Tentacle Moon bedanken. Luisteraars bedanken. Volgende week zijn we weer met Romy Maria. En we gaan eruit met een Kundarin. En dat is iets uit Thailand, in het noorden van Thailand. En met een speciale gitaar. Dat is de pin. De electric pin. En ja, dat hoor je gelijk aan het geluid. Het is heel erg gezellig. Volgens mij is het een soort van feestmuziekachtig. Maar ook in optochten zie je dan zo'n autootje met daarachter die band en trommeltjes. Heel erg leuk. Ze hebben een derde album uitgebracht. En van de derde album gaan we naar Part 1. En ik zeg tot volgende week.

0: ook op verder. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De inspectie heeft bij een Rotterdamse winkelier ruim 21.000 verboden vapes gevonden. Het gaat om vapes met een smaakje. De winkeleigenaar had in zijn pand al 350 vapes, maar de inspectie schrijft op Instagram dat uit onderzoek was gebleken dat er meer vapes moesten zijn. En bij de man thuis lagen er inderdaad 21.000. De winkelier krijgt niet alleen een boete voor het in bezit hebben van de illegale vapes, maar hij moet ook betalen voor het vernietigen van de e-sigaretten. Bij een aanrijding in Alblasserdam is een autobestuurder gewond geraakt. Op de Kelvinring bij de afslag naar de McDonald's gaf aan het begin van de avond een auto geen voorrang.

0: berekening van de hoogte van de WIA-uitkering. In totaal wordt nu van 73.000 uitkeringen nog eens berekend of ze niet te hoog of te laag zijn. Feyenoord heeft de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona kansloos verloren. In Camp Nou werd het 5-1. Voor de Spanjaarden scoorde Rafinha 2 keer. De andere goals waren van Adeyemi, Yamal en Jesus. Feyenoord spits Stijn deed in de 82e minuut wat terug. Feyenoorder Ferry zag eerder nog 2 doelpunten afgekeurd worden. In de Champions League is ook Stuttgart Viking gespeeld. De Duitsers waren met 3-1 te sterk voor de Nooren. Alle goals vielen in de eerste helft. Het weer vanavond nog kans op een bui. In de nacht wordt het overal droog. Het koelt af tot 9 graden. Morgen hebben we een bewolkte dag. We zien maar af en toe de zon. Er is een kleine kans op een bui en het wordt dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: jazz.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het Huis van de Wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het Huis van de Wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerswacht van woensdagmiddag 9 september. Het was vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen viel een aantal pittige buien. Vanmiddag waren er ook nog flinke zonnige perioden. De temperatuur liep op naar 18 graden. De komende avond en nacht wordt het overal droog. En tijdens de opklaringen koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen hebben we zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een zuidelijke tot zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar ongeveer 20 graden. Op vrijdag vallen verspreid over de dag weer enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 13 graden en vrijdagmiddag maximaal zo'n 20 graden. Op zaterdag blijft het vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit het westen. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 15 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Op maandag blijft het dan vrijwel zeker weer overal droog met flinke zonnige perioden. Een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 12 graden en maandagmiddag kan het zo'n 21 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De inspectie heeft bij een Rotterdamse winkelier ruim 21.000 verboden vapes gevonden. Het gaat om vapes met een smaakje. De winkeleigenaar had in zijn pand al 350 vapes, maar de inspectie schrijft op Instagram dat uit onderzoek was gebleken dat er meer vapes moesten zijn. En bij de man thuis lagen er inderdaad 21.000. De winkelier krijgt niet alleen een boete voor het in bezit hebben van de illegale vapes, maar hij moet ook betalen voor het vernietigen van de e-sigaretten. Bij een aanrijding in Alblasserdam is een autobestuurder gewond geraakt. Op de Kelvinring bij de afslag naar de McDonald's gaf aan het begin van de avond een auto geen voorrang aan een lijnbus. De twee voertuigen botsten op elkaar. Een andere auto probeerde de aanrijding nog te ontwijken en kwam tegen een paal tot stilstand. De inzittende van die auto is nagekeken door ambulancepersoneel. Het duurde even voor de ravage op de Kelvinring in Alblasserdam weer was opgeruimd. Uitkeringsinstantie UWV gaat alsnog 13.000 WIA-uitkeringen controleren op fouten. Eerder kregen de mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering te horen dat ze niet gecontroleerd zouden gaan worden. Maar het UWV komt daarvan terug. De uitkeringsinstantie vermoedt dat er toch meer fouten zijn gemaakt dan eerder gedacht. Het UWV maakte jarenlang een verkeerde berekening.

0: Het weer vanavond nog kans op een bui. In de nacht wordt het overal droog. Het koelt af tot 9 graden. Morgen hebben we een bewolkte dag. We zien maar af en toe de zon. Er is een kleine kans op een bui en het wordt dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
8: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Wat een prachtig lied. Chicago. Ja, hard to say I'm sorry. Spijt hebben is letterlijk lastig volgens dit lied. Aan het begin van de show.
1: Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren natuurlijk weer vertroetelen, zoals gebruikelijk, met heerlijke muziek. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren. Maar we hebben ook een interessant onderwerpenaanbod vanavond. Dus blijf lekker luisteren, want het is best wel interessant wat we te bespreken hebben, zal ik maar zeggen. We gaan praten met John Den Hartog. Hij is psychologische hulpverlener en hij verleent hulp, maar is ook boekenschrijver. En we gaan met hem praten over wat er zo al speelt in die branche. Of misschien dat deel van de gezondheidszorg. Er is ook een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over toerist in eigen stad. Interessant. En het leven met een getrouwd stel. Een boek van Tamara van der Haven. We gaan het allemaal bespreken in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.

0: meest lekkere nummers van Blondie, vind ik persoonlijk hoor. En daarom zit hij ook in de show. The Tide is High. En Marvin Gaye samen met de prachtige violen uit de bekende Temple of Motown stam. Joh, de sexual healing. Gaan er vast wel terug. Kun je nagaan op deze mooie late avond. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Tera Cox.
1: Ik ga praten met psycholoog en auteur John den Hartog uit Vlaardingen. John, fijn je hier aan tafel te hebben.
2: Ja, goeiedag.
1: Even je doopstil lichtend. Waar geboren en getogen?
2: Ik ben geboren in Schiedam in 1954. En ik woon nu zo'n 40 jaar in Vlaardingen.
1: En hier ook naar school gegaan?
2: Ik ben een goed leerling geweest volgens mij van de Bernardusschool in Schiedam. En die had als bijnaam de bananen bij het schoolvoetbal. En daar hebben wij enorme prestaties geleverd. En daar is het ook bij gebleven.
1: En na de middelbare school gelijk de gedachte gehad, ik ga psychologie studeren.
2: Ja.
1: En had je een toekomstbeeld of misschien wel een toekomstdroom? Wat wil je ermee gaan doen?
2: Nou, ik ben altijd verbaasd geweest over waarom mensen de dingen doen die ze doen en waarom ze niet iets anders doen. En dat was ook het centrale thema van mijn eerste boek. En in de psychologie, ja, is het eigenlijk een soort constante. En zeker in de klinische psychologie, wat ik gedaan heb. En dat is dus de kant waarbij je mensen gaat behandelen, de therapiekant, zeg maar. Ik ben altijd heel verrast dat mensen dingen doen, dan merken dat dat niet werkt en het toch blijven doen. Dat komt natuurlijk omdat dingen inslijten, patronen vast komen te liggen, dingen van je verwacht worden, opvoeding speelt daar een rol in, hechting, allerlei zaken. Maar ik vind het altijd verrassend dat als je weet dat als je linksaf gaat, dat je niet bij het station komt, dat je dan toch linksaf gaat. Dat vind ik raar. En dat vond ik altijd wel een goede manier om naar problematiek te kijken. Mensen dan te helpen, zelf ook in te zien dat het misschien handiger is. En misschien werkt het niet hoor, maar om iets anders te doen. Maar dan doe je in ieder geval iets anders dan datgene waarvan je wist dat het sowieso niet de goede manier was.
1: Dit klinkt nu al heel erg logisch, John.
2: Ja, dat is weer de wiskundekant.
1: Ja, precies. Ik merk het. Het is een terugkerend thema. Nou heb je al 25 jaar lang een praktijk gehad in Schiedam.
2: Nee, in Vlaardingen.
1: Die heet Den Hartog ABC.
2: ABCD
1: zelfs. ABCD
2: zelfs.
1: Ja. Nou, daar wil ik toch even de verklaring daarvan horen.
2: De A stond voor advies, de B stond voor behandeling en begeleiding, de C voor consultatie en de D voor dienstverlening. De F zou financiën geweest zijn, maar daar was ik echt heel slecht in, dus dat heb ik afgelaten.
1: En de G laten we maar zitten.
2: Daarom.
1: Oké, en wie kwamen er nou bij jou? Wat is nou de algemene hulpvraag? Wanneer komen mensen naar zo'n praktijk toe?
2: De meeste mensen, laat ik het zo zeggen, 50% van de mensen die ik behandeld heb zijn verwezen door hun huisarts. De andere 50% is allemaal via naamsbekendheid en via bij mij gekomen.
1: Ja, nou hoorde ik al een tijd geleden dat jij eigenlijk bezig was met pensioen te gaan. Maar dat afbouwen ging geloof ik niet zo heel abrupt. Dat heeft een lang traject, geloof ik.
2: Ja, ik was daar niet goed in. Ik had het ook nog nooit gedaan, dus ik moest dat nog leren. Dus het was ook een nieuw pad wat ik insloeg. Ik moet eerlijk zijn. Het was ook heel lastig om patiënten te verwijzen naar collega's. Omdat de wachtlijsten overal heel lang waren en zijn. Dus ik heb op een gegeven moment gedacht van, nou, ik ga gewoon in dagen wat minder en het langzaam afbouwen. Maar op een of andere manier kan ik het ook niet laten. En als je in de literatuur kijkt van wat gaan mensen nou doen na hun pensioen, dan zijn daar eigenlijk geen echt voorspellende factoren voor. Behalve één. En dat is dat mensen gaan doen wat ze altijd al deden.
1: Ja.
2: Dus iemand die nooit puzzelde, gaat niet opeens puzzelen. En iemand die nooit aan badminton deed, gaat niet opeens badminton over.
1: Maar John, jij bent wel een boek gaan schrijven toen als een soort exit-strategie. Ja. En dat had je nog nooit gedaan, dus dat is wel weer verfrissend.
2: Dat was wel een verrassing, ook voor mezelf.
1: Ja.
2: Ja. En dat had te maken, ik heb dat boek geschreven in de coronaperiode. Daar kwam ook die term exit-strategie vandaan. Want het land
1: wat was de titel ook weer?
2: De titel was Invoegen, verhalen uit een praktijk.
1: Ben je inmiddels gestopt? Daar ben ik nou wel benieuwd naar.
2: Nou, zo goed als.
1: Ja, en heb je een antwoord gekregen op die vraag, waarom doen mensen de dingen die ze doen? Of is het meer een retorische vraag?
2: Dat is meer een retorische vraag, omdat daar niet één antwoord op mogelijk is.
1: Zeker. Voor nu, John, wil ik je heel hartelijk bedanken voor je verhaal over het afbouwen, wat toch nog niet helemaal gelukt is blijkbaar.
2: En de praktijk is wel dicht nu.
1: Aha. Nou, dan is het toch wel goed gelukt. En we kijken uit naar je volgende boek. Dank je wel.
3: Dit is de late avond van Radio Capelle.

een van de minder bekende nummers van Madonna. Ze heeft natuurlijk 100 hits gehad, geloof ik. En dit was er een van Live to Tell uit 1986 alweer. En Michel Fugain hoorde je in de show met Une Belle Histoire. Mooi verhaal dus. Over een paar minuten een mooi verhaal van Han van der Horst. Want in zijn column gaat hij het hebben over leuke dingen in je eigen omgeving. Han beveelt u namelijk een vakantiedag aan in je eigen plaats. Ga nergens anders naartoe. In je eigen plaats is meer dan genoeg te zien. Je hoort het na deze mooie van Eugene.

0: Lieve mens, de septembermaand is al een klein beetje op strik. Het normale leven is teruggekeerd met Eva, Jeroen Pauw, Renze en de stoet vaste gasten elke avond op de talkshows. Het is altijd weer verrassend hoe snel je daaraan bent. Zelfs de herinnering aan de hittegolven vervaagt snel. Dat laatste is een gevaar voor onze samenleving, want nu gaan we gewoon door met het rivierwater zo efficiënt mogelijk de zee inspoelen, in plaats van dat we het ergens opslaan voor droge tijd. Je kunt nog wel, nagedane arbeid natuurlijk, op het terras zitten, maar meestal met een jasje aan. Zeker 's avonds, want ineens merk je dat het weer vroeg donker begint te worden en dan dalen de temperaturen snel. In ons hart heten we dat allemaal best welkom, wees eerlijk mensen. En toch, komt er nog één vakantiedag aan. Tenminste, als je die niet over het hoofd ziet, dat is namelijk nogal makkelijk. Ik bedoel Open Monumentendag. Dat is komende zaterdag en in sommige gemeentes knopen ze er de zondag ook nog aan vast. Open Monumentendag is een vakantiedag die je doorbrengt in je eigen gemeente. Je maakt een excursie naar je eigen stad of dorp. Van inwoner word je toerist. Dat werkt als volgt. Elke gemeente kent een comité Open Monumentendag. Dat bestaat helemaal of grotendeels uit vrijwilligers, maar ze krijgen actieve ondersteuning vanuit de burgerlijke gemeente. Ze streven ernaar dat zoveel mogelijk panden van historische waarde op Open Monumentendag, komende zaterdag dus, tussen 12 en 5 voor het publiek toegankelijk zijn. Dat kunnen kerken zijn, kantoorgebouwen, herenhuizen, boerderijen, schuren, molens, noem maar op. Nederland kent trouwens net zo goed zijn monumentale bomen. U weet vast wel zo'n boom bij u in de buurt aan te wijzen. De comité's Open Monumentendag hebben het hele jaar door op grote schaal vrijwilligers geworven om de bezoekers op de grote dag te gidsen en te ontvangen. U bent nu welkom achter deuren bij u in het dorp of de stad die anders hermetisch gesloten blijven. U wordt uitgenodigd naar boven te kijken, zodat u de heel prachtige gevels ziet boven de etalages van de winkelstraat. Dat doet u anders nooit. Wel als u in Spanje of Italië met vakantie bent, maar thuis niet. En nu dus wel. Dat maakt u toerist in uw eigen woonplaats. Over het algemeen is de sfeer tijdens Open Monumentendag ontspannen en vriendelijk. De meeste monumenten krijgen een behoorlijke aanloop, maar echt storm loopt het nooit. Je raakt niet in mensenmassa's verzeild, je raakt wel in gesprek met mensen die net zo verbaasd zijn over de verborgen schoonheid van hun eigen dorp als jij. En op het programma, dat is ook belangrijk, staan altijd objecten of gebeurtenissen of voorstellingen die heel geschikt zijn om met je kinderen of je kleinkinderen naartoe te gaan. Veel comité's zorgen bovendien ook op andere punten voor een cultureel programma. Je stuit op straat, toneel of muziekgroepjes. Elk jaar heeft de Open Monumentendag een thema. Ditmaal is dat veerkrachtig erfgoed. Bij de toelichting op de website staat een slim verhaal over monumenten die vroeger bescherming boden, denk aan kastelen, maar ook symbool staan voor herstel, vernieuwing en het vermogen mee te bewegen met de veranderende tijden. Dat klinkt niet alleen mooi, dat is ook hartstikke waar. Een monument blijft alleen overeind als het een functie heeft die past bij onze eigen tijd. Anders gaat het toch verkommeren. Dat geldt eigenlijk net zo hard voor onze maatschappij als geheel. En met deze wijsheid nodig ik u uit om zaterdag toerist te zijn in uw eigen woonplaats. Laat die kans niet voorbij gaan. En nu een passend lied tot slot. Een loflied op de oudste stad van Holland.
1: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

Het oude aan Dordrecht natuurlijk. Dat hoorde je zojuist van Jan van Bree hier in de late avond. En Joe Cocker ging lekker tekeer met When the Night Comes. Over een paar minuten al gaan we praten met niemand minder dan Tamara van der Haven. Ze gaat het hebben over haar boek. En haar boek gaat over het leven met een getrouwd stel. De rozengeuren maneschijn, is dat altijd het geval? Nee, daar gaat het boek onder andere over. Je hoort het zo meteen in gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst nog iets moois van Anouk. Ben er maar aan.

0: Ik ga praten met Tamara van der Haven, die is in de studio. Tamara, welkom.
1: Hallo, ja, dankjewel.
0: Ja, je bent auteur van een boek. En dat boek heeft een titel, Het leven met een getrouwd stel. Is dat de titel?
1: Ja, dat is helemaal de titel. Ja. Ja.
0: Ik zou denken, Het leven van een getrouwd stel. Of is dat bewust gedaan met?
1: Het is bewust gedaan met, omdat je leeft met een getrouwd stel mee. Je leeft met Sarah en Justin mee. Dus vandaar dat het echt met is.
0: Ja, als je dat boek leest dus.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, maar ja, dan heb je allerlei dingen die een getrouwd stel meemaakt. Zijn dat goede dingen? Zijn dat slechte dingen? Is dat het hele leven?
1: Je ziet dat ze een leuk huwelijk hebben, maar je ziet ook ups en downs. Je ziet relaties, vriendschappen. Eigenlijk komt alles langs.
0: Alles komt
1: langs,
0: ja. Ja. Is het autobiografisch?
1: Nee, het is niet autobiografisch. Het is echt een roman.
0: Ja, ja. Dus helemaal verzonnen.
1: Ja, met al de nodige levenservaring, zeg maar.
0: Ja, precies. Er komen wel dingen voor die herkenbaar zijn voor mensen.
1: Ja, ook. Ja, het is herkenbaar, menselijk.
0: En dan zeg je ook nog, je debuteert, dat is je eerste boek dus.
1: Ja, het is mijn allereerste boek, ja.
0: Met een roman over de achterkant van de liefde. Wat is de achterkant van de liefde?
1: Dat is het laat zien dat liefde niet alleen perfect is, maar dat je ook soms even niet met elkaar wil praten. Of de een loopt weg en de ander die blijft achter, zeg maar.
0: Ja, je zegt ook terecht, denk ik, een huwelijk is niet alleen roze geur en maneschijn.
1: Nee, precies.
0: Dat heb je dus wel in de gaten gehad. Ja, je kan ook een boek schrijven over alleen de goede dingen natuurlijk. Maar je hebt gewoon het gehele leven meegenomen.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik wil dat gewoon zo realistisch mogelijk beschrijven eigenlijk.
0: Ja, maar niet vanuit je eigen ervaring of toch wel een beetje af en toe?
1: Uit mijn eigen ervaring.
0: Ja, toch wel, ja. Maar het is niet autobiografisch. Maar
1: nee, het is niet autobiografisch, nee.
0: Eerste boek?
1: Zeker, ja. Maar allereerst,
0: hoe kom je er dan toe om zo'n boek te gaan schrijven?
1: Gewoon uit levenservaring vooral natuurlijk. Mm-hmm. En ook omdat ik vroeger heb ik zelf ook vaak gedichten geschreven. En die ideeën kwamen op om dan iets te schrijven wat wel realistisch is. Want dat wilde ik gewoon heel graag. Mm-hmm. Ik wilde gewoon graag een beeld schetsen dat niet alleen perfect is, maar ook mooi. En ja, op die manier is dit een boek geworden waar ik hartstikke trots op ben.
0: Ja, want is er een bepaalde boodschap in het boek?
1: Ja, er zit zeker een boodschap in. Dat is dat je gewoon jezelf moet zijn. Hoe dan ook. Blijf jezelf. Ja. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Jij bent een mens, dus daar gaat het om.
0: Ja, maar je moet wel rekening houden met de ander als je in een huwelijk zit.
1: Ja, dat is waar.
0: Kan je niet alleen maar zeggen wat je zelf wilt, toch?
1: Nee, dat is waar. Je moet wel rekening houden, inderdaad.
0: Komt dat aspect ook naar voren?
1: Ja, dat zie je ook naar voren komen. Dat je niet altijd kan verwachten dat het alleen om jou gaat, maar ook om de ander.
0: Het zijn allebei individuen en die komen ineens samen en die moeten ook met elkaar dealen, zoals dat dan heet.
1: Ja, precies. Ja. Dat is ook zo, ja.
0: Ja. Een boek op waarheid gebaseerd, want dat zijn allemaal dingen die mensen kunnen herkennen, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja.
0: Wanneer is het te krijgen? Waar is het te krijgen, moet ik zeggen?
1: In ieder geval op de website van Boefkoud, ook op Bol is het te verkrijgen. Oh, okay. Bij Bruna, bij CB Boekhuis is het te verkrijgen. Bij Libris kunnen ze het ook bestellen.
0: Oké, dus je kan het allemaal bestellen.
1: En in ieder geval, het is vooral online te koop. Ja. Dus vandaag.
0: Noem nog een keer de titel.
1: Het leven met een getrouwd stel. Mm-hmm. Ontmoet Sarah en Justin.
0: Oh, die hoort erbij. Ontmoet Sarah. Dat zijn de twee hoofdpersonen.
1: Ja, dat hebben ze aan de binnenkant neergezet.
0: Okay.
1: Omdat het de ondertitel is, hebben ze dat aan de binnenkant gezet.
0: Oké, mooi boek. Boekscout kan je zo vinden natuurlijk. Of heb je zelf ook nog een sociale media waar mensen wat meer over je te weten kunnen komen?
1: Jazeker. Ze kunnen me volgen op Instagram onder de naam Auteur van der Haven T. 89. Daar ben ik ook nog te vinden.
0: Auteur van der Haven T89.
1: Ja.
0: Nou, mensen moeten het maar even kijken hoe ze dat gaan doen. Maar het boek aanschaffen, dat is natuurlijk het beste wat er is.
1: Ja, zeker.
0: Zit het volgende boek al in je hoofd of staat er al wat op papier?
1: Nou, er staat al wat op papier.
0: Okay.
1: Boek 2 komt eraan. Dat wordt vervolgd.
0: Oké. Nou, dan moeten we dat even afwachten. Maar je bent wel aan het schrijven verslaafd geraakt, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Bijna wel, ja.
0: Inderdaad. Dankjewel, Tamara van der Haven, auteur van het boek Het leven met een getrouwd stel, met een ondertitel Ontmoet Sarah en Justin. En daar gaat het over die twee.
1: Ja, zeker weten.
0: Dank voor het gesprek.
1: Ja, jullie ook.
2: Dankjewel Herman voor deze bijdrage aan de late avond. En daarmee komt direct een einde aan de show. Jammer, maar helaas, het is even niet anders. Morgen is er natuurlijk weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf, ook weer met prachtige muziek. En mooie onderwerpen, dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht wel trusten. En als je gaat slapen, als je gaat werken en blijft werken, in dat geval een hele goede wacht. Tot besluit van de show, het dramatische lied My Heart Will Go On. Hier is ze weer eens, Celine Dion.

Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Ik ben Arie. Van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De inspectie heeft bij een Rotterdamse winkelier ruim 21.000 verboden vapes gevonden. Het gaat om vapes met een smaakje. De winkeleigenaar had in zijn pand al 350 vapes, maar de inspectie schrijft op Instagram dat uit onderzoek was gebleken dat er meer vapes moesten zijn. En bij de man thuis lagen er inderdaad 21.000. De winkelier krijgt niet alleen een boete voor het in bezit hebben van de illegale vapes, maar hij moet ook betalen voor het vernietigen van de e-sigaretten. Bij een aanrijding in Alblasserdam is een autobestuurder gewond geraakt. Op de Kelvinrik bij de afslag naar de McDonald's gaf aan het begin van de avond een auto geen voorrang aan een lijnbus. De twee voertuigen botsten op elkaar. Een andere auto probeerde de aanrijding nog te ontwijken en kwam tegen een paal tot stilstand. De inzittende van die auto is nagekeken door ambulancepersoneel. Het duurde even voor de ravage op de Kelvinrik in Alblasserdam weer was opgeruimd. Uitkeringsinstantie UWV gaat alsnog 13.000 WIA-uitkeringen controleren op fouten. Eerder kregen de mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering te horen dat ze niet gecontroleerd zouden gaan worden. Maar het UWV komt daarvan terug. De uitkeringsinstantie vermoedt dat er toch meer fouten zijn gemaakt dan eerder gedacht. De UWV maakte jarenlang een verkeerde berekening van de hoogte van de WIA-uitkering. In totaal wordt nu van 73.000 uitkeringen nog eens berekend of ze niet te hoog of te laag zijn. Feyenoord heeft de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona kansloos verloren. In Camp Nou werd het

0: bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het Huis van de Wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het Huis van de Wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 9 september. Het was vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen viel een aantal pittige buien. Vanmiddag waren er ook nog flinke zonnige perioden en de temperatuur liep op naar 18 graden. De komende avond en nacht wordt het overal droog en tijdens de opklaringen koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen hebben we zonnige perioden, die worden afgewisseld met wolkenvelden, blijft overal droog en er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een zuidelijke tot zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar ongeveer 20 graden. Op vrijdag vallen verspreid over de dag weer enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 13 graden en vrijdagmiddag maximaal zo'n 20 graden. Op zaterdag blijft het vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit het westen. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 15. En de maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Op maandag blijft het dan vrijwel zeker weer overal droog. Met flinke zonnige perioden. Een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 12 graden en maandagmiddag kan het zo'n 21 tot 22 graden worden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De inspectie heeft bij een Rotterdamse winkelier ruim 21.000 verboden vapes gevonden. Het gaat om vapes met een smaakje. De winkeleigenaar had in zijn pand al 350 vapes, maar de inspectie schrijft op Instagram dat uit onderzoek was gebleken dat er meer vapes moesten zijn. En bij de man thuis lagen er inderdaad 21.000. De winkelier krijgt niet alleen een boete voor het in bezit hebben van de illegale vapes, maar hij moet ook betalen voor het vernietigen van de e-sigaretten. Bij een aanrijding in Alblasserdam is een autobestuurder gewond geraakt. Op de Kelvinring bij de afslag naar de McDonald's gaf aan het begin van de avond een auto geen voorrang aan een lijnbus. De twee voertuigen botsten op elkaar. Een andere auto probeerde de aanrijding nog te ontwijken en kwam tegen een paal tot stilstand. De inzittende van die auto is nagekeken door ambulancepersoneel. Het duurde even voor de ravage op de Kelvinring in Alblasserdam weer was opgeruimd. Uitkeringsinstantie UWV gaat alsnog 13.000 WIA-uitkeringen controleren op fouten. Eerder kregen de mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering te horen dat ze niet gecontroleerd zouden gaan worden. Maar het UWV komt daarvan terug. De uitkeringsinstantie vermoedt dat er toch meer fouten zijn gemaakt dan eerder gedacht. Het UWV maakte jarenlang een verkeerde berekening van de hoogte van de WIA-uitkering. In totaal wordt nu van 73.000 uitkeringen nog eens berekend of ze niet te hoog of te laag zijn. Feyenoord heeft de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona kansloos verloren. In Camp Nou werd het 5-1. Voor de Spanjaarden scoorde Rafinha 2 keer. De andere goals waren van Adeyemi, Yamal en Jesus. Feyenoord-spits Stijn deed in de 82e minuut wat terug. Feyenoorder Ferry zag eerder nog 2 doelpunten afgekeurd worden. In de Champions League is ook Stuttgart Viking gespeeld. De Duitsers waren met 3-1 te sterk voor de Noren. Alle goals vielen in de eerste helft. Het weer, vanavond nog kans op een bui. In de nacht wordt het overal droog. Het koelt af tot 9 graden. Morgen hebben we een bewolkte dag. We zien maar af en toe de zon. Er is een kleine kans op een bui en het wordt dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap.

0: bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
1: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
3: Radio Capelle. Het is al lang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

van bloed en oorlog om ons heen.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het huis van de wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het huis van de wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 9 september. Het was vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen viel een aantal pittige buien. Vanmiddag waren er ook nog flinke zonnige perioden en de temperatuur liep op naar 18 graden. De komende avond en nacht wordt het overal droog en tijdens de opklaringen koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen hebben we zonnige perioden, die worden afgewisseld met wolkenvelden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een zuidelijke tot zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar ongeveer 20 graden. Op vrijdag vallen verspreid over de dag weer enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 13 graden en vrijdagmiddag maximaal zo'n 20 graden. Op zaterdag blijft vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit het westen. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 15. En de maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Op maandag blijft het dan vrijwel zeker weer overal droog. Met flinke zonnige perioden. Een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 12 graden en maandagmiddag kan het zo'n 21 tot 22 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De inspectie heeft bij een Rotterdamse winkelier ruim 21.000 verboden vapes gevonden. Het gaat om vapes met een smaakje. De winkeleigenaar had in zijn pand al 350 vapes, maar de inspectie schrijft op Instagram dat uit onderzoek was gebleken dat er meer vapes moesten zijn. En bij de man thuis lagen er inderdaad 21.000. De winkelier krijgt niet alleen een boete voor het in bezit hebben van de illegale vapes, maar hij moet ook betalen voor het vernietigen van de e-sigaretten. Bij een aanrijding in Alblasserdam is een autobestuurder gewond geraakt. Op de Kelvinrik bij de afslag naar de McDonald's gaf aan het begin van de avond een auto geen voorrang aan een lijnbus. De twee voertuigen botsten op elkaar. Een andere auto probeerde de aanrijding nog te ontwijken en kwam tegen een paal tot stilstand. De inzittende van die auto is nagekeken door ambulancepersoneel. Het duurde even voor de ravage op de Kelvinrik in Alblasserdam weer was opgeruimd. Uitkeringsinstantie UWV gaat alsnog 13.000 WIA-uitkeringen controleren op fouten. Eerder kregen de mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering te horen dat ze niet gecontroleerd zouden gaan worden. Maar het UWV komt daarvan terug. De uitkeringsinstantie vermoedt dat er toch meer fouten zijn gemaakt dan eerder gedacht. Het UWV maakte jarenlang een verkeerde berekening van de hoogte van de WIA-uitkering. In totaal wordt nu van 73.000 uitkeringen nog eens berekend of ze niet te hoog of te laag zijn. Feyenoord heeft de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona kansloos verloren. In Camp Nou werd het 5-1. Voor de Spanjaarden scoorde Rafinha 2 keer. De andere goals waren van Adeyemi, Yamal en Jesus. Feyenoord-spits Stijn deed in de 82e minuut wat terug. Feyenoord Ferry zag eerder nog 2 doelpunten afgekeurd worden. In de Champions League is ook Stuttgart Viking gespeeld. De Duitsers waren met 3-1 te sterk voor de Nooren. Alle goals vielen in de eerste helft. Het weer, vanavond nog kans op een bui. In de nacht wordt het overal droog. Het koelt af tot 9 graden. Morgen hebben we een bewolkte dag. We zien maar af en toe de zon. Er is een kleine kans op een bui en het wordt dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten...